0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Nu bij Dirk. Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Het is 8 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. De dag begon enigszins fris. Het is nu 18 graden, maar de zon schijnt wel. Het uitgebreide weer krijg je zo meteen van me. Maar eerst het nieuws. En na het nieuws, dan hebben we Dennis Kranenburg met de jukebox. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om het onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen met schuim gedoofd. De auto is vergaan, maar ook andere auto's in de omgeving hadden schade. Of er sprake is geweest van brandstichting is nog niet bekend. De politie onderzoekt dat nog. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente 2 weken geleden heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. De gemeente besloot toen om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts honderden mensen staande gehouden, omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Het gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. Er zijn nog geen boetes verstuurd, zegt het OM. Als dat wel gebeurt, zijn ze flink. Vaak meer dan 100 euro. Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. In aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen maakte de club bekend dat de 23-jarige middenvelder dit jaar met de aanvoerdersband om zijn arm speelt. Hij zal zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die wedstrijd is vandaag te volgen op de Radio Rijnmond vanaf 12 uur. En enkele kilometers voor de westkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins vrachtschip gevonden. De zeebodem ligt vol met honderden oude voorwerpen, waaronder oude kruiken, stukken van een anker en delen van het wrak. Het gebeurt vaker dat vondsten uit de Romeinse tijd voor de Italiaanse kust worden gedaan, maar een vondst van deze omvang in goede staat is erg bijzonder. In de komende maanden wordt verder onderzoek gedaan. Ook wordt gekeken welke maatregelen er nodig zijn om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, dat had ik je beloofd. Het is vanochtend dus zonnig in het Rijnmondgebied en nu een graad of 18. Vanmiddag komt er vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft verder wel droog. De maximumtemperatuur komt uit op een tropische 29 of soms zelfs 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
16: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
20: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
19: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
20: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.
22: Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: Kerk.
1: Dat was de Big Bopper, de zanger die door dat bekende vliegtuigongeluk op 3 februari 1959 slechts 28 jaar werd. Hij werkte tijdens zijn rechtenstudie als radio-dj en na zijn tijd in militaire dienst trad hij daar in vaste dienst en kreeg in 1957 grote bekendheid toen hij een wereldrecord non-stop uitzenden vestigde van 5 dagen, 2 uur en 8 minuten. Hij draaide in die tijd 1821 platen en viel 16 kilo af. Hij maakte uiteraard ook zelf muziek en zijn bekendste nummer Chantilly Lace hoorde je net op Radio Rijnmond. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. De Amerikaanse zangeres Carly Simon is inmiddels 83 jaar en kennen we voornamelijk van haar hit You're So Vain. Toch heeft ze veel meer nummers uitgebracht. Het nummer All The Things You Are komt oorspronkelijk uit 1939 en werd geschreven voor de musical Very Warm For May. In 2005 bracht Carly Simon het album Moonlight Serenade uit, waarvoor ze een Grammy-nominatie ontving. En een van de nummers op dat album van Carly Simon is All The Things You Are.

In 1979 scoorde de Amerikaanse countryzanger Don Williams een nummer 1 hit in de country hitlijst met dit nummer. Je hoorde It Must Be Love in de Rijnmond Jukebox. Dat hij een nummer 1 hit in de country hitlijst scoorde was niet voor het eerst, want It Must Be Love was zijn 9e nummer 1 hit in die lijst. In 2000 deed de Amerikaanse zanger Alan Jackson het nog eens dunnetjes over, want ook hij kwam in die lijst op nummer 1 met It Must Be Love. En Alan Jackson hoor je straks ook nog in de Rijnmond Jukebox. Don Williams werd uiteindelijk 78 jaar, want de Gentle Giant overleed in 2017. Dion DiMucci werd vorige maand 86 jaar en kennen we onder meer van zijn grote hit Runaround Sue uit 1961. En hoewel hij inmiddels een respectabele leeftijd heeft bereikt, is hij nog altijd actief. Zo bracht hij vorig jaar nog een nieuw album uit met de titel The Rock'n'Roll Philosopher, waarvoor hij samenwerkte met artiesten als Mark Knopfler, Joe Bonamassa en met Eric Clapton. En met deze inmiddels 81-jarige legendarische Engelsman dook Dion de studio in voor het nummer If You Wanna Rock'n'Roll.

In het midden van de jaren 50 bracht Johnny Carroll een aantal singles uit, maar door het geweld van artiesten als Elvis Presley, Johnny Cash en Jerry Lee Lewis bleef hij zonder echt succes. Aan het eind van de jaren 50 kwam zijn carrière ten einde, maar in 1974 maakte hij zijn comeback met een eerbetoon aan Gene Vincent. In 1957 speelde hij in de film Rock Baby Rocket en daaruit kwam ook het gelijknamige nummer dat je net hoorde. We gaan naar 1961 en dat doen we met onze vaste gast Frank Sinatra, die in 1998 overleed op 82-jarige leeftijd. In 1961 kwam namelijk het nummer Nothing But The Best uit, dat de Amerikaanse songwriter Johnny Rotella speciaal voor Frank Sinatra had geschreven. In een carrière van meer dan 60 jaar schreef hij meer dan 200 nummers, waarbij ook andere grote namen als Dean Martin, Tony Bennett en Doris Day zijn nummers opnamen. In 1962 kwam het album Sinatra and Swinging Brass uit, waar Nothing But The Best op staat. En in 2008, 10 jaar na Sinatra's dood, kwam er een album ter ere van The Voice uit, dat ook de titel Nothing But The Best kreeg. En dat nummer van Frank Sinatra hoor je nu in de Rijnmond Jukebox.

Cochran in de Rijnmond Jukebox en je hoorde hem met Come On Everybody uit 1958, het nummer waar hij zelf aan meeschreef. En hoewel dit nummer geen hele grote hit werd, is het wel uitgeroepen tot een van de nummers die de rock and roll heeft gecreëerd. En Come On Everybody staat in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden. Eddie Cochran zelf werd slechts 21 jaar nadat hij in 1960 door een auto-ongeluk in Engeland om het leven kwam. De Amerikaanse zanger Alan Jackson is pas 67 jaar, maar toch al zo'n 40 jaar actief in de muziekwereld. Het leverde hem tal van prijzen en onderscheidingen op, waaronder voor zijn tweede album Don't Rock the Jukebox uit 1991. Dat werd uitgeroepen tot album van het jaar. De eerste single van dat album kreeg dezelfde titel mee en werd beloond met de prijs voor beste single van het jaar. Dit is Alan Jackson met Don't Rock the Jukebox. Don't

was You're Gonna Miss Me van Connie Francis uit 1959. Zij verkocht meer dan 100 miljoen platen en kreeg als bijnaam de First Lady of Rock and Roll. Vorig jaar juli overleed Connie Francis op 87-jarige leeftijd. Het nummer You're Gonna Miss Me dat je net hoorde werd geschreven door Eddie Curtis, die ook meeschreef aan bijvoorbeeld The Joker van de Steve Miller Band. Het origineel van het nummer Backwater Blues is van zangeres Bessie Smith, die het ook zelf in de jaren 20 van de vorige eeuw heeft geschreven. Bessie Smith overleed in 1937 op 43-jarige leeftijd. Toch ging haar muziek niet verloren, want in 1958 bracht Dinah Washington het album Dinah Sings Bessie Smith uit, met daarop allemaal nummers die gekoppeld zijn aan Bessie Smith. En net als Bessie was ook Dinah geen lang leven gegund. Zij werd slechts 39 door een dodelijke combinatie van pillen. Dit is nu Dinah Washington met Backwater Blues.

1944 schreven Harold Arlen en Johnny Mercer het nummer Accentuate the Positive. En dat nummer werd een jaar later gebruikt in de film Here Comes the Wave, met in de hoofdrol Bing Crosby. In 1958 bracht Sam Cooke het album Encore uit. En op dat album staat zijn versie van Accentuate the Positive. En Sam Cooke hoorde je net in de Rijnmond Jukebox. De Amerikaanse zanger Jimmy Clanton wordt volgende maand 88 jaar en hij is al dik 60 jaar getrouwd met zijn vrouw Roxanne, met wie hij 3 kinderen heeft. Naast zanger was hij ook actief als radiopresentator en een van de platen die Jimmy Clanton uitbracht komt uit 1960 en heet Another.

Dat was Leaving on a Jet Plane van Peter, Paul en Mary uit 1969. Het nummer werd geschreven door John Denver en hij nam het al eerder op als demo met de titel Babe I Hate To Go en deelde het destijds uit als kerstcadeau. Zijn producer adviseerde om de titel te veranderen en toen Peter, Paul en Mary er in 1969 een hit mee scoorden, nam John Denver Leaving on a Jet Plane opnieuw op en hij zette het toen op zijn debuutalbum Rhymes and Reasons. Peter, Paul en Mary scoorden met Leaving on a Jet Plane hun grootste en laatste hit en ook hun enige nummer 1 hit in de Billboard Hot 100. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna zijn we terug met nog een uur van de Jukebox, maar eerst gaan we nog naar Matt Monroe. In 1969 kwam de film The Italian Job uit, waarvoor Quincy Jones de soundtrack produceerde en waarvoor hij ook meeschreef aan nummers. Dat deed hij onder meer voor het nummer On Days Like These, dat aan het begin van de film te horen is. Dit nummer werd gezongen door de Engelse zanger Matt Monroe, die ook wel The Man With The Golden Voice werd genoemd en waar Frank Sinatra fan van was. En Matt Monroe hoor je nu met On Days Like These.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Download

0: weet wat je moet doen.
1: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
2: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Het is 9 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. We gaan nog een uurtje door met de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. Dat hoor je zo meteen. Eerst heb ik het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen met schuim gedoofd. De auto is vergaan, maar ook andere auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is geweest van brandstichting is niet bekend. De politie onderzoekt dat nog. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te stellen tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen staande gehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Het gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden nu ook een boete moeten betalen, wordt later besloten. Er zijn nog geen boetes verstuurd, zegt het OM. Als dat wel gebeurt, zijn ze flink. Vaak meer dan €100. Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. In aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen maakte de club dat bekend. De 23-jarige middenvelder zal dit seizoen dus met de aanvoerdersband om zijn arm spelen. Vanmiddag zal hij zijn eerste minuten maken als aanvoerder in een wedstrijd tegen Sparta. Die is te volgen op Radio Rijnmond vanaf 12 uur. En enkele kilometers voor de kust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden oude voorwerpen, waaronder oude kruiken, stukken van een anker en delen van het wrak. Het gebeurt vaker dat er vondsten uit de Romeinse tijd worden gedaan voor de kust van Italië. Maar een vondst van deze omvang, in deze goede staat, is best bijzonder. In de komende maanden wordt bekeken hoe er maatregelen genomen worden om het wrak te beschermen. Het weer dan nog. Het is vanochtend zonnig in het Rijnmondgebied. Vanmiddag komen er vanuit het zuiden meer wolken voor, maar het blijft wel droog. De maximumtemperatuur komt uit op een tropische 29 of 30 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en natuurlijk op onze website rijnmond.nl.
8: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

1959 hoorde je I'm Ready van Fats Domino aan het begin van de tweede uur van de Rijnmond Jukebox. Antoine Domino Jr. werd geboren op 26 februari 1928 in New Orleans en hij zou 89 jaar worden. Hij verkocht meer dan 65 miljoen platen en was in 1949 de eerste artiest die meer dan een miljoen rock en roll singles wist te verkopen. Dat kreeg hij voor elkaar met The Fat Man. Het nummer I Hope You'll Be Happier With Him werd geschreven door Bill Withers, die het in 1971 zelf uitbracht. Het is ook uitgebracht door Wilson Pickett, die in 2006 overleed op 64-jarige leeftijd. Hij scoorde meerdere hits, staat in de Rock and Roll Hall of Fame en zorgde er met zijn muziek voor dat anderen weer geïnspireerd werden. Zijn bekendste hits zijn natuurlijk nummers als Mustang Sally, Land of Thousand Dances en In the Midnight Hour. Maar ook Wilson Pickett's uitvoering van I Hope You'll Be Happier With Him mag er zeker zijn.

Vlak voor de dood van Elvis Presley in 1977 kwam zijn 24ste en dus laatste studioalbum Moody Blue uit. Met daarop een mix van live optredens en studioopnamen. Een van de nummers op het album heet ook Moody Blue en kwam in 1976 uit. Het werd geschreven door Mark James, die ook verantwoordelijk is voor onder meer Suspicious Minds. En het leverde Elvis Presley een hit op. Een half jaar nadat hij met dit nummer bovenaan de country hitlijst stond, overleed Elvis op 42-jarige leeftijd. Lara Louise is een Nederlandse zangeres en zij komt uit Nijmegen. Ze leerde gitaar spelen door te luisteren naar liedjes van Joni Mitchell en Leonard Cohen. Later werd ze geïnspireerd door zangeressen als Carla Bruni, Julie London en Astro Gilberto. Ze studeerde filosofie en verhuisde daarna naar San Francisco, waar ze regelmatig optreedt. Een van de liedjes die Lara Louise zingt is geschreven door Isham Jones en Gus Kahn en komt al uit 1924. En een van de bekendere versies is van Frank Sinatra. Dit is It Had to Be You.

Van het Memorial album uit 1960 van Warren Smith hoorde je I Don't Believe I'll Fall in Love Today. Na een aantal succesvolle singles werd zijn contract bij Sun Records niet verlengd en de platen daarna bleken te mislukken. Hij greep naar de alcohol en pillen en kreeg een zwaar auto-ongeluk waar hij

vaak betekende. Een jaar later, in 1979, leverde dat de op 61-jarige leeftijd overleden Albert Collins zelfs een nominatie op voor een Grammy Award. Een van de nummers op het album Ice Pickin' van Albert Collins werd geschreven door Lowell Fulsom. Dit is Honey Hush, a.k.a. Talking Woman Blues.

Dat was de 62-jarige Amerikaanse countryzanger Mark Chestnut en je hoorde hem met Blame It on Texas in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer werd geschreven door Ronnie Rogers en Mark Wright en staat op het debuutalbum van Chestnut dat de titel Too Cold at Home kreeg. Het nummer Blame It on Texas leverde Mark Chestnut een top 5 hit op. Het nummer You Can Depend on Me werd geschreven door Charles Carpenter, Louis Dunlop en Earl Hines en in 1931 voor het eerst opgenomen door Louis Armstrong. Dat deed hij trouwens in 1951 nog een keer. In 1961 werd het opgenomen door Brenda May Tarpley, de Amerikaanse zangeres die we beter kennen als Brenda Lee. Ze is 80 jaar en haar versie van You Can Depend on Me stond in 1962 op het album Brenda, That's All. Brenda Lee hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met You Can Depend on Me.

0: uit 1978, It's a Heartache. Het nummer dat voor altijd verbonden zal zijn aan Bonnie Tyler. Zij werd geboren in Wales als Gaynor Hopkins en nam als eerste artiestennaam de naam Shireen Davis aan. Ze werd ontdekt door een talentenscout en werd uitgenodigd om in Londen een demo in te zingen. Na een paar maanden kreeg ze een platencontract aangeboden en werd aangeraden een andere naam aan te nemen. Een hele lijst met namen uit kranten volgde en uiteindelijk werd er een gevonden. Het werd Bonnie Tyler. Het nummer It's a Heartache dat je net hoorde was haar derde single en werd ook een van haar grootste hits. Bonnie Tyler overleed vorige maand op 75-jarige leeftijd. We gaan naar het nummer Clementine, dat al stamt uit 1884. Het wordt meestal toegeschreven aan Percy Montrose en werd gekozen tot een van de top western songs aller tijden. Bobby Darin nam dit nummer op in 1960, waarbij de tekst van de hand is van Woody Harris, die meerdere nummers schreef voor deze Amerikaanse zanger, die slechts 37 jaar werd. En Bobby Darin hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met Clementine.
1: In a cavern, down by a canyon,

was Etta James in de Rijnmond Zoobox en je hoorde haar met At Last. In 1960 kwam het debuutalbum van Etta James uit. Het album dat ook de titel At Last kreeg. En dat bleek een schot in de roos te zijn. Het album At Last kwam in de lijst met de 500 beste albums ooit gemaakt terecht. En de single At Last werd door Etta James de lijst met de beste nummers ooit gemaakt ingezongen. Het nummer werd trouwens door Mac Gordon en Harry Warren geschreven voor de musicalfilm Sun Valley Serenade uit 1941. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Paul Enka en Michael Bublé. Paul Enka bracht in 2013 het album Duets uit, waarvoor hij samenwerkte met artiesten als Michael McDonald, Dolly Parton, Gloria Estefan en Michael Bublé. Met laatstgenoemde werkte hij samen aan het nummer Pennies from Heaven. Het origineel van dit nummer komt al uit 1936 en is van het orkest van Eddie Duchene met de zang van Lou Sherwood. Dit zijn Paul Enka en Michael Bublé in de Rijnmond Zoobox met Pennies from Heaven.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet.

0: weet wat je moet doen.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante Vijfde Symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's Vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Het is 10:00, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. Ik heb non-stop muziek voor je klaarstaan. Na het nieuws, dat krijg je eerst. Ik ben Cornel van der Heijden. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. Twee weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen twee weken zijn er 's nachts 100 mensen staande gehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Het gaat vooral om twintigers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. Er zijn nog geen boetes verstuurd, zegt het Openbaar Ministerie. Als dat wel gebeurt, zijn de boetes wel flink. Vaak meer dan 100 euro. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4:00 vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen met schuim gedoofd. De auto is vergaan, maar ook andere auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is geweest van brandstichting is nog niet bekend. De politie onderzoekt dat nog. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met een caravan van het Talud gereden. De inzittenden, een echtpaar met hun hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem, waardoor die langzaam van het Talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij. De vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel varen. De caravan en de bestelbus worden weggehaald door een bergingsbedrijf. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta. Die wedstrijd is live te volgen op Radio Rijnmond in een uitzending die begint om 12 uur. Het weer dan nog, het is vandaag vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanmiddag komen er vanuit het zuiden wel meer wolken voor, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 17 tot 19 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en natuurlijk op onze website rijnmond.nl.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden?
0: Ik krijg van behouden huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
10: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Ik doe het voor gezonde nieren.
15: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
16: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
17: Dit is Radio Rijnmond.
18: Non-stop de lekkerste muziek.
17: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: de kust.
1: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Het is 11 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. Ik heb nog een uurtje non-stop muziek voor je klaarstaan. En daarna begint om 12 uur de uitzending van Rijnmond Sport, waarin de wedstrijd Sparta-Rotterdam tegen Feyenoord centraal zou staan. Dat heb je zometeen op Radio Rijnmond. Eerst het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar met hun hondje, wilden de caravan controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij. De vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de blokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is wel beschadigd. De pont kan wel varen. Caravan en bestelbus worden weggehaald door een bergingsbedrijf. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen staande gehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Het gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-fotografen had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen. Uiteindelijk zijn de vlammen met schuim gedoofd. De auto is vergaan, maar ook andere auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is geweest van brandstichting is nog niet bekend. Dat moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta. En die wedstrijd is te volgen in de uitzending die begint om 12 uur zo meteen. Het weer dan nog. Het is vanochtend vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanmiddag komt er vanuit het zuiden meer bewolking, maar het blijft wel droog. De maximumtemperatuur komt uit op een lekkere 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld met wat wolkenvelden. Het blijft wel droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op Rijnmond.nl. Dan heb ik verkeersinformatie voor je. Er is een ongeluk gebeurd op de A15. Bij knooppunt Benelux is naar de A4 richting Vlaardingen de verbindingsweg dicht. Daardoor staat er 6 kilometer file. De vertraging is daar ongeveer 10 minuten.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run.
11: Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
12: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
13: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

0: flats in Bergsenhoek.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen. Dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets. De was buiten drogen. Digitale zakenreisjes. En iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Mlati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Non-stop de lekkerste muziek.
2: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
6: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut...

0: Nike anders doet.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Je bent bij Rijnmond.
4: Het is 12 uur. Op 17 mei eindigde het vorige eredivisieseizoen voor Sparta en Feyenoord. En na precies 84 dagen beginnen Rotterdam West en Zuid tegelijk aan een nieuwe voetbaljaargang in de Vaderlandse competitie. En hoe? Op het kasteel, over een kwartier al, Sparta tegen Feyenoord. Bij Feyenoord gewoon Hartje Moussa en Ueda in de basis. Net als een blik nieuwelingen en de nieuwe aanvoerder Luciano Valente. En Sparta gaat met Torrisson op zoek naar goals. Zometeen de volledige opstellingen. Eerst snel een overzicht van het belangrijkste Rijnmond nieuws. Hier is Cornel van der Heijden.
5: Bij een ongeluk op de A15 is een motorrijder gewond geraakt. De verbindingsweg met de A4 is dicht door het ongeluk. Volgens een woordvoerder van de politie was het een flinke klap. De motorrijder is volgens 112-fotografen ter plaatse zwaar gewond geraakt, maar de politie kan dat niet bevestigen. Wel kwam de traumahelikopter die landde op de snelweg. De automobilist is ongedeerd gebleven, maar zijn auto is zwaar beschadigd. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen staande gehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Het gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met een caravan van het Talud gereden. De inzittenden, een echtpaar met hun hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem, waardoor die langzaam van het Talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij. De vrouw had wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. En in Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen met schuim gedoofd. De auto is vergaan en ook andere auto's in de omgeving zijn beschadigd door de hitte. Of er sprake is geweest van brandstichting is niet bekend. Dat moet de politie nog uitzoeken. Het weer dan nog, het is zonnig en af en toe bewolkt. De maximumtemperatuur komt uit op een tropische 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft wel droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
4: ANWB Verkeersinformatie. 2 files in de regio. De eerste op de N57 Rotterdam richting Middelburg, tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn. Daar staat 5 kilometer file. De vertraging is daar 5 minuten. En op de N59 Hellegatsplein richting Zierikzee, tussen knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel 4 kilometer. En je doet er daar 7 minuten langer over.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
8: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
9: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
7: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. Extraservices.nl. Download.

0: weet wat je moet doen.
1: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Dit is Radio Rijnmond. Met Leon Mastic.
8: Ja, we hadden het WK voetbal, leuk en aardig. Maar ik weet niet hoe het met jou zit. Ik ben wel weer toe aan een jaartje Eredivisie. En hoe kun je in Rotterdam en omstreken beter beginnen dan met de stadsderby? Speelronde 1 en gelijk Sparta-Feyenoord op het kasteel. Feyenoord, een goede voorbereiding zonder verliespartijen. Flink wat vers bloed in de selectie. Een nieuwe oude bekende als trainer en een nieuwe aanvoerder, Luciano Valente. Sparta, een moeizaam voorseizoen. Een nieuwe trainer, vertrokken sleutelspelers. En de zoektocht naar de broodnodige doelpuntenmakers. Dat is de theorie vooraf. Over een kleine 10 minuten zullen we zien wat dat in de praktijk betekent. Dus snel naar het kasteel, naar Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg. Dag mannen, laten we beginnen met de opstellingen van beide teams.
9: Yes, goedemiddag Leon. Welkom voor de start van een nieuw seizoen allemaal. Feyenoord gaat hier beginnen met een paar nieuwe spelers. Zoals de keeper Chark Ernst. Hij staat natuurlijk in de basis in de verdediging. Givaro Reed, Jeremiah Sint-Juste, Thijs Kraaienveld en Mika Marmol. Op het middenveld Charles van Houten, Givar Zegiel en Luciano Valente, de nieuwe aanvoerder van Feyenoord, weten we sinds gisteren. En in de aanval Anis Hartsmoussa, Gosu Diarra en Ayase Ueda. Hij is er nog steeds bij.
10: Gaan we kijken met welke opstelling Sparta dan gaat beginnen aan die 60ste ontmoeting in de Eredivisie hier op het kasteel. Van die voorgaande 59 won Sparta er 9, 15 keer gelijk en 35 keer gingen de punten met Feyenoord mee richting Rotterdam-Zuid. Sparta gaat vandaag spelen met Bednarek op het doel. Achterin Martens Verschuren, Martens Indy en Kuipers. Dan middenveld met de Jong, Mito en Toornstra. En voorin Terho, Torrison en Santos. Dat zijn er de 11 aan de kant van Sparta. Die door de nieuwe trainer Rogier Meijer, die vandaag dus debuteert als coach van Sparta, die zometeen gaat beginnen aan die wedstrijd tegen Feyenoord hier op het kasteel. Over een paar minuutjes de aftrap.
8: Zo, we beginnen er gelijk lekker mee. Koud middag en die stadsderby staat in speelronde 1 dus al op het programma. Hebben jullie er ook weer een beetje zin in, Dennis en Dennis?
10: Ja, tuurlijk. Als je zo'n voorbereiding hebt gehad, vakantie bent geweest en het zonnetje schijnt, iedereen weer naar het stadion komt en je weet dat er weer om het echte gevoetbald gaat worden. Ja, dat is toch altijd het lekkerste. Ik ben zelf, toen ik nog voetbalde, nooit zo'n fan geweest van oefenwedstrijden. Nou, het lijkt dat ik nu als verslaggever dat nog steeds heb. Dat ik gewoon wil dat er om het echte gespeeld wordt. En dat gaat gelukkig vandaag weer beginnen. Dus ik heb er heel veel zin in deze nieuwe jaargang.
8: Ja, als we kijken naar die twee opstellingen van Sparta en Feyenoord. Wat zijn de meest opvallende dingen wat jullie betreft?
11: Thank you.
9: Nou ja, bij Feyenoord natuurlijk valt op dat er aan de ene kant een paar grote namen gebleven zijn. Alle drie in de basis. Hè. Spelers waar de nodige interesse in is met Riet, met Ueda, met Hartsmoussa. Alle drie in de basis. En ook wat nieuwkomers, een nieuwe doelman. Zijn we erg benieuwd naar Sjoe van Hout, de controleur op het middenveld. Valente in de nummer 10 rol. Kijken wat dat gaat worden dit seizoen. Mika Marmol, nu op de linksbackpositie, waar hij gaat voor het centrum. Het is wel een ander Feyenoord op het veld. Maar ook de omheen, Leon. De hele vibe rondom Feyenoord. Wat een verschil met vorig seizoen. Er is echt weer positiviteit. Het is aan Feyenoord met de juiste uitslagen om dat vast te houden natuurlijk.
8: Je noemde het net al eventjes. Hè? Die bekendmaking gisteren door Van Bronckhorst door Feyenoord. Toch redelijk ronkend aangekondigd. Luciano Valente, de nieuwe aanvoerder van Feyenoord dit jaar. Vandaag voor het eerst die band om zijn arm. Is dat wat jullie betreft ook een logische keuze voor hem?
10: Ja, dat denk ik wel, dat dat een logische keuze is. We hebben het in FC Rijnmond afgelopen vrijdag er ook over gehad. En toen gingen we er al vanuit dat het Luciano Valente zou worden. Nederlands sprekende jongen, die natuurlijk ook vorig jaar al bij de club actief was. Die al ervaring heeft opgedaan. Die ook, waar volgens mij ook gewoon een goede kop op zit. Ook niet onbelangrijk. Iemand die makkelijk praat, ook als het gaat om praten met de media. Dus dat doet hij dan ook goed. Hartsmoussa bijvoorbeeld, zoals vorig jaar wel eens aanvoerder, was een van de reserve aanvoerders. Maar ja, we weten ook dat Hartsmoussa nooit bij persconferenties is verschenen. Misschien zelf nog wel een stap gaat maken in deze transferwindow. Ja, zou dat niet logisch zijn om bijvoorbeeld voor hem te kiezen? Dus ik denk als je gaat kijken naar de spelers die nu op het veld staan, dat het een hele logische keuze is dat Valente de aanvoerder van Feyenoord is.
8: Zegt misschien ook wel iets interessants over die puzzel die gelegd wordt op het middenveld. Hè? Want wat zegt dit over de status wat betreft het spelen van Valente? Vorig jaar zagen we natuurlijk dat Stijn werd aangewezen als aanvoerder. Die was niet per se zeker van een basisplek. Hoe schatten jullie dat in bij Valente?
9: Ja, de kans is natuurlijk heel erg groot. Hij wordt belangrijk gemaakt. Het elftal wordt ook een beetje om hem heen gebouwd. Zeker hoe dat middenveld staat. Dus ja, als Valente fit is, dan zal hij alles spelen. Maar dat was aan de voorkant natuurlijk ook met Sam Stijn wel de verwachting vorig seizoen. Uiteindelijk heeft het altijd te maken met prestaties. Want Feyenoord heeft genoeg concurrentie. Zeker op dat middenveld, als iedereen fit is. Maar ja, op dit moment zou het een beetje gek zijn om te gaan afvragen of Valente wel alles gaat spelen. Dat lijkt me aan de voorkant dat dat absoluut de bedoeling is.
10: Vorig jaar sowieso ook, hè? Deed hij dat ook eigenlijk altijd inderdaad. Hij speelde alles. Gaf wel aan het einde dat het wel een beetje veel voor hem was, mentaal en fysiek. Maar aan de andere kant, ja, hij is het inmiddels wel gewend ook. Ook als je gaat kijken naar nieuwe jongens die erbij zijn gekomen. Ja, daar kun je ook, zeker met de kennis van het vorige seizoen, ook niet gelijk van verwachten van, ja, misschien moeten we die tot aanvoerder bombarderen. Want dat zagen we bij Sam Stijn, die werd gelijk aanvoerder gemaakt. Ja, dat brengt toch ook gelijk weer extra druk, extra last met zich mee. Nou, een tijdje eruit geweest ook. Dat dit echt een logische keuze vind ik nu.
8: Feyenoord heeft een zonnige voorbereiding gedraaid. Alles gewonnen, maakt een goede indruk. Ik las ook op basis van die gegevens dat jullie daarvoor mee vol vertrouwen het nieuwe seizoen ingaan, allebei wel. Hè? Als we kijken naar de tegenstander van vandaag, Sparta, ja, die had wat minder makkelijke voorbereiding. Wat zijn de kansen vandaag voor beide teams, denken jullie?
9: Ja, Sparta is echt nog zoekende. Hè? En zeker in de voorhoede moet er absoluut nog wat bij. Sparta gaat vandaag beginnen met Nukvi Thorisson. Ja, daarvan hebben we al gezien dat hij gewoon niet goed genoeg is. En wat zegt dat hij toch de voorkeur krijgt boven Milan Zonneveld. Sparta heeft in de voorbereiding heel moeizaam doelpunten kunnen maken. Als dat vandaag wel gebeurt, dan valt het voor het Echi opeens allemaal op zijn plaats. Maar ook dat mag denk ik niet verbloemen. Dat er voor Nijkamp echt nog veel werk aan de winkel is. Om Sparta echt klaar te maken om te gaan voor waar de ambitie van Sparta dit seizoen ligt. Want als ik die opstelling zo zie, dan bekruipt mij wel het gevoel dat het werk zeker nog niet klaar is.
10: Als ik daar wat achteraan mag zeggen, Leon. Aan de ene kant zien we het wel, de spelers het veld opkomen. De spandoek met al sinds 1888 niet de grootste, maar wel de mooiste van Rotterdam. Dat is van Sparta, met daarnaast een spandoek van dit zijn onze helden. Bukari, Emnes, Pogba en Kitolano. Die in het verleden natuurlijk tegen Feyenoord belangrijk zijn geweest. Aan de andere kant, in het uitvak, zien we een groot spandoek van een oudere meneer. Die volgens mij bij zijn kleinzoon een Feyenoord-sjaal omhangt. En dan staat daaronder: onthoud jongen, het mooiste komt van Zuid.
8: Terwijl de Sparta-mars klinkt, gaan we even naar luisteren. Live en direct te volgen, de hele wedstrijd hier. Tussen Sparta en Feyenoord in speelronde 1 van de Eredivisie. Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel. Heel veel plezier met die eerste wedstrijd in de Eredivisie. Voor wat betreft deze twee Rotterdamse clubs.
9: Op het scherm op het kasteel zien we wat doelpunten uit oude edities. Hoogtepunt uit de historie van Sparta. Er zitten de nodige doelpunten tegen Feyenoord bij. Feyenoord dat op het veld staat hier in Spangen. In het nieuwe uittenu, een knipoog naar een geweldig succesjaar. Het jaar dat Feyenoord de UEFA Cup won. Had de lichtblauwe tenu met het logo midden op de borstkas. Een goed gelukte knipoog. Feyenoord heeft wel vaker shirts die verwijzen naar het verleden. En dan is het echt niet meer dan dat. Dit is echt bijna een replica. Voor de mensen die net zijn ingeschakeld, nog maar even de opstellingen van beide ploegen op een rij. Sparta speelt met Bednarek in de verdediging. Martens, Jong, Martens Indy, Kuipers, Verschuren, Toornstra, Santos zijn erbij. En Terro, Mito en Torrisson, laatstgenoemde is de spits. Bij Feyenoord Ernst, de doelman, Rietzintjes, De Kraaienveld en Marmol vormen de verdediging. Van Houten, Zegiel, Valente, de aanvoerder, het middenveld. En Moussa, Diarra en Ueda zijn de meest vooruitgeschoven spelers van Feyenoord. IJslander Torrisson. De lookalike van Simon, van voormalig Nick en Simon. Hij gaat de aftrap verrichten van deze derby. Meteen een geweldig affiche op speelronde 1 van het nieuwe seizoen in de Eredivisie.
10: Als Sander van der Rijk heeft gefloten, dan zijn we begonnen aan deze wedstrijd tussen Sparta en Feyenoord. Editie 60 dus hier op het kasteel in de Eredivisie. Sparta heeft afgetrapt. De bal wordt achterin de rond gespeeld door Bruno Martens. Indy nu vooruitgewerkt. Daar zit Sint-Juste dan tussen. En werkt hem over de zijlijn heen. Hij degene die als eerste Feyenoorder dit seizoen de bal heeft geraakt. De ingooi gaat dus naar Sparta toe. En die gaat gegooid worden op een meter of 20 van de achterlijn. Aan de linkerkant van Sparta. Een aantal spelers in de buurt waar de bal naartoe zou kunnen, gebeurt uiteindelijk ver achteruit naar Martens Indy. Hij gaat dan breed naar Verschuren. Sparta bouwt op van achteruit. Als de bal meegenomen wordt door Marvin Jong, hij terug naar Filip Bednarek. Hoeveel wedstrijden zal hij nog onder de lat staan bij Sparta voordat er misschien wel een nieuwe doelman aangetrokken gaat worden aan die kant? Is het Martens Indy die de diepte zoekt? Dit lijkt me buitenspel. Sint-Juste gaat daartussen komen, neemt hem aan op zijn borst, geeft hem mee aan Reed. Reed vooruit naar Zegiel. Feyenoord schakelt om de middenlijn over. Als er de bal wordt meegegeven aan Hajj Moussa, kan er misschien zelfs een voorzet gaan komen. Nog door Givai Zegiel. Die bal leek wat hard, maar hij houdt hem binnen. Alle tijd ook om hem alsnog voor te geven. Doet dat naar Ueda. En de kans daar gelijk voor de Japanen. Die de bal op zijn voorhoofd laat vallen. En hem net naast het doel kopt van Filip Bednarek. Is de kans voor Feyenoord na die goede voorzet weer van Zegiel. Bijna weer een assist op zijn naam. Maar Ueda knikt hem net naast.
9: Bijna binnen een minuut of net na een minuut spelen. Raak voor Feyenoord. Maar wordt dus naast gekopt die bal. Zegiel speelt ook tegen een van zijn oude clubs. Hè. Maakte indruk bij een verhuurperiode bij FC Utrecht. Maar ook hier op het kasteel heeft hij minuten mogen maken op huurbasis vanaf Feyenoord. En nu zijn kans dus in Rotterdam-Zuid. Sparta heeft de doeltrap genomen met Bednarek. Die bal komt alweer snel bij Sint-Juste terecht. Zo heeft Feyenoord dus weer overgenomen. Ernst blijft rustig. Laatste bal naar Marmol. Die neemt hem wat gek mee met de heup. De bal springt daardoor in de voeten van Marvin Young. En zo is daar weer het balbezit voor Sparta bij het ingaan van de derde minuut. Sparta combineert op het middenveld. Met de bal bij Martens Indy. Verschuren. Sparta lijkt de verdediging echt extra versterkt te hebben hoor. Met en Young en Verschuren en Martens Indy. En dan nog twee backs. 5-3-2 of 3-5-2 afhankelijk van of ze de bal hebben. Wat is het strijdplan van Meijer? Zien we de eerste minuten. Sparta heeft de bal verspeeld met een slechte paas van Martens Indy. Daardoor kan Feyenoord achterin, links achterin de bal rondspelen. Al opent Marmol weer naar de as. Maar de bal is uitgekomen bij Sint-Juste.
10: Terwijl Givairo Reed ondersteboven wordt gekegeld, is dit een overtreding van Ioni Santos. En de vrije trap dus voor Feyenoord gaat door Reed ook genomen worden. Die toch twee teleurstellingen heeft moeten verwerken. Nadat zijn transfers is naar Nottingham en vervolgens naar AS Roma geen doorgang vonden. Althans, voorlopig nog geen doorgang vonden. Oh, dat is dit een rare bal, joh. Zo. Die bal die wordt geopend naar de rechterkant. En die wordt dan via de kluts richting het doel van Bednarek geschoten. Maar echt van een meter of 40. En Bednarek die denkt ineens van zo, ik moet achteruit om die bal te pakken. Die
9: hij verandert opeens bizar van richting.
10: Ja,
9: die bal.
10: En dat was ook hard. Die bal van, ik denk Diarra was het. Die wilde openen van links naar rechts. En dat die bal dan ineens zo van richting wordt veranderd. En met een enorme snelheid richting het doel van Bednarek ging. Zag er gevaarlijk uit. De keeper die hield hem tegen. Sparta met het balbezit. Met Mito nu net over de middenlijn. Gaat achteruit. Bal komt dan terecht bij Martens. Helemaal terug naar Bednarek. En dan is het Sparta dat achterin op gaat bouwen met de Verschuren. Overigens komen dus van Volendam. Hij naar de linkerkant naar Bruno Martens in. Die wordt opgejaagd door Ueda. Valente, die als captain zijn rol ook gelijk op het veld laat zien. Direct coachend ook naar de mannen achter hem om het moment van druk geven daar te initiëren. Maar het levert vooralsnog geen balbezit op voor Feyenoord. Omdat Sparta achterin de bal rondtikt. Bal gaat naar rechts, naar Verschuren. En zo gaat Sparta in ieder geval vooruit.
0: Verschuren met een hoge bal richting Torrisson. Die raakte met de kruin. Maar gezien er niemand van Sparta meer voor hem ook stond, kan Feyenoord daardoor makkelijk de bal overnemen. Kraaienveld had het al gezien. Leek dat best wel slim in dat duel. Reed naar Van Houten. Meteen het doorkaatsen richting Zegio. Fijn, het is nog op de eigen helft. Maar Zegio heeft voorin iets gezien. En stuurt daar Harts Moussa weg. Knappe bal, zeg van Zegio. Harts Moussa met de kans. Die kap naar binnen toe gaat. Zelf doelpunt. Maar. De vlag inderdaad de lucht in. En dus gaat dit eerste doelpunt van dit seizoen van Feyenoord niet door. Er komt natuurlijk een check van de VAR. Of dit dan ook klopt. En dan zien we dat de VAR Dennis Higgler is. En dan zal het wel blijven zoals het was. Jij hebt zicht op een scherm voor de herhaling, ja. Den. Klopte het?
10: Ja. Het was buitenspel.
0: Dan gaat hij niet door, denk ik, hè?
10: Dan telt hij
0: niet. Is dat ook dit seizoen nog?
10: Ja, die regels zijn niet veranderd. Die regels blijven gewoon hetzelfde. Wel weer een bal die binnen wordt geschoten na een assist van Givai Zegiel. Die echt laat zien dat als er doelpunten gemaakt worden, hij daar heel vaak aan de basis staat. Hè. Die voorzet net al op Ueda, die net naast werd gekopt. Deze goal van Harts Moussa, die weliswaar afgekeurd wordt vanwege buitenspel, kwam ook weer van de voet van Givai Zegiel. Die echt zichzelf nadrukkelijk laat zien in de beginfase van deze wedstrijd. En sowieso in de voorbereiding van dit hele seizoen al. Zullen we in minuut 6 zijn beland. 0-0 dus de tussenstand is. Is het Sparta dat naar voren werkt. Zit Feyenoord daartussen. Harts Moussa verlengt. Alleen daar staat niemand van Feyenoord. Wordt de bal overgenomen door Bruno Martensindi. Hij gaat daar Verschuren. Weer terug naar Martensindi. Dus tegen zijn oude club speelt. Dat is in het verleden natuurlijk onder meer bij Feyenoord. En hij krijgt na een aantal combinaties de bal ook weer terug. Nou, aan de rechterkant, daar ligt wat ruimte voor Sparta. Dat heeft hij gezien. Diarra gaat gelijk druk zetten in de richting van Martens. En zo is het voorlopig Sparta dat vooruit gaat. Maar deze bal is te hard. Komt terecht in de handen van de Ernst. Die nieuwe keeper van Feyenoord. Die overkwam van de Hertha BSC. Jonge doelman die hem uitgooit naar Marmol. Aan de linkerkant ook een nieuwe speler. En Diarra die kopt hem wel, maar kan hem alleen niet bij een ploeggenoot krijgen. En dus neemt Sparta weer over. Martensindi terug naar Bednarek.
0: Krijgt op zijn linker aangespeeld. Trapt hem snel naar voren. Sint-Juste of Torrisson. Torrisson wint, maar de bal komt bij Riet. Die levert daarna in. Krijgt de bal ook weer opnieuw, maar raakt hem kwijt. Hier komt een grote kans voor Sparta om voorsprong te komen. En die bal gaat er niet in. Mito kan opeens daardoor lopen. Maar dan wordt de bal daar opgepikt. Want ze stonden er met z'n tweeën door Terro. En die haalt met zijn linker uit, maar schiet hem naast. En zo heeft Feyenoord grote kans gehad met de kopbal van Ueda. En de afgekeurde goal terecht net. Dit had ook zomaar een doelpunt kunnen zijn.
10: Reed neemt wat risico in de opbouw, maar komt daar goed uit. Omdat hij daar twee tegenstanders passeert, is het fijner dat achterin rondspeelt. Het is natuurlijk ook nog de vakantieperiode waar we in zitten. Dus veel mensen die nog in het buitenland zijn. Ik krijg net een berichtje van Koh Chang Island uit Thailand, waar zelfs naar Radio Rijnmond wordt geluisterd om deze wedstrijd te volgen. En ik kan me voorstellen dat dat wel in meerdere landen het geval ook is.
0: Stuur anders even een mailtje of een appje.
10: Ja, even naar via de website kan het, via rijnmond.nl. Dat is leuk. Fijne vakantie, geniet ervan. Wij kijken ondertussen naar deze voorzet die van Feyenoord niet aankomt. Daar zit Sparta dan weer tussen. Bal gaat dan terug naar Martens. En Martens wordt opgejaagd door Valente. Moet dan terug naar Bednarek. Die de bal aan kan nemen. Niemand in de buurt om het hem lastig te maken. Die keeper van Sparta. En dus zegt hij ook tegen zijn ploeggenoten rustig aan. Geen haast. En 8 minuutjes onderweg in deze wedstrijd. Afgekeurde goal en een kans van Feyenoord gezien. Grote kans voor Sparta, die toch wat wild werd naastgeschoten. Daar nog geen doelpunten. Slechte bal van Bednarek. Kan gekopt worden dan door Harts Moussa. Die is ook te hard weer voor Ueda.

0: met Santos. Santos die daar wat ruimte heeft. Die gaat de bal voor kunnen geven. Hij komt er zelf langs, maar loopt zich dan wel vast. Omdat daar veel Feyenoord-spelers nog achter Reed ook staan. Zegiel bijvoorbeeld. De bal is over de achterlijn gegaan. Doeltrap Feyenoord. In de 9e minuut. 0-0 op het kasteel. En Ernst lijkt de doeltrap kort te gaan nemen. Doet hij naar Marmol. Marmol terug naar Ernst. Echt vlak voor zijn doellijn. Max naar Sint-Juste. Speelt de bal goed in naar Zegiel. Zegiel kan meegeven op Kraaienveld. Daar gaat hij aan voorbij. Diarra laat zich wat inzakken. Dan kan Marmol juist de diepte zoeken. Kraaienveld in de middencirkel met de bal namens Feyenoord. Speelt er naar Van Houten. Feyenoord zoekt waar die ruimte ligt. Om weer tot een kans te komen. En Feyenoord denkt dat over de rechterkant dan zou moeten kunnen lukken met Harts Moussa. Die maakt zijn actie. Is op de punt van het 16 meter gebied. Lijkt hem voor te geven. Dreigt ermee. Gaat dan zelf schieten opeens. Die bal gaat voorlangs. Maar er was al eerder een overtreding. Want één der Spartanen is dat Verschuren.
1: Dit was Jong die naar de grond werd gewerkt door een van de Feyenoorders. Waardoor de scheidsrechter ingreep en een vrije trap gaf op het moment dat er op doel geschoten werd. Die vrije trap gaat genomen worden. Bij Sparta wordt er eventjes aan de zijkant iets gedaan bij Kasper Terho. Die krijgt volgens mij een verbandje om zijn vinger heen. Daardoor doet Bednarek iets langer over deze vrije trap. Nou, Terho weer terug. Sparta dus weer compleet buitenspel gezien door de grensrechter Van der Rijk, de scheidsrechter. Die heeft dat gezien. Daarvoor ook gefloten dus de vrije trap voor Feyenoord. En die wordt kort genomen. Riet naar Sint-Juste. En is het Feyenoord met het balbezit dat nu naar Kraaienveld gaat. Open naar de linkerkant. Goed gedaan. Mika Marmol die dan wat door kan lopen. Heeft daar best wel wat ruimte om de middenlijn over te gaan. Aan de linkerkant Valente erbij. Dat is goed van Feyenoord. Als Valente doorgaat speelt de bal tussendoor naar Zegiel. Aan ruimte om uit te halen. Kap naar links. Goed gedaan door Zegiel. Moet uithalen. Een rolletje dan net naast aangeraakt. En een corner voor Feyenoord. Ik denk dat als hij misschien gelijk had geschoten met zijn sterke rechten, dat hij meer kans had gehad. Maar het idee was wel goed. Ruimte creëren voor jezelf en dan uithalen. En die bal die werd nog net aangeraakt. Hoekschop dus voor Feyenoord gaat genomen worden vanaf de rechterkant. Als Harts Moussa de bal heeft neergelegd om hem met links in te draaien.
0: Wat gaat het rendement van Feyenoord zijn in corners dit seizoen? Misschien kan dit een eerste voorproefje zijn voor de beantwoording van die vraag. Hier komt de bal van Harts Moussa. Die gaat hoor. En dan wordt hij geschoten door Van Houten die hem in één keer uit de lucht plukt. Via het voet van Verschuren gaat hij opnieuw over de achterlijn.
1: Variantje.
0: Ja, dit was een variant. En door Sparta werd hij toch flink vrijgelaten. Die Charles Van Houten. Weer in corner dus. Nu komt hij vanaf de linkerkant van Feyenoord. Zegiel Reed staat op de rand van het 16 meter gebied. Maar gaat in één keer de pot in richting de tweede paal. Die is veel te hoog, die bal. Hij gaat dan aan de kant van die tweede paal inderdaad over de achterlijn heen. Zo wordt het een doeltrap voor Sparta. Staat het 0-0 in de 12e minuut. Bijna de 13e minuut. En Feyenoord al wat kansen gehad. Sparta ook één heel grote kans. Maar gescoord is er dus nog niet.
1: Het is Sparta dat de bal naar voren probeert te spelen. Dit ziet er gevaarlijk uit. Want Sparta kan er ineens vandoor. Moet Sint-Juste erachteraan. Als Mito de bal krijgt rond de 16 meter lijn. Mito houdt even in. Gaat dan alsnog voorbij Sint-Juste. Bal voorgegeven. En dan een corner voor Sparta. Omdat hij nog werd aangeraakt door Sint-Juste. Daar was Sparta er ineens snel vandoor. Het is dat Sint-Juste dan een flinke sprint in huis heeft. Om nog Mito te achterhalen. Anders had het een 2-1 situatie geweest voor Sparta. Het is wel mooi om te zien dat Rodi Hoege, de man die verantwoordelijk is voor al die standaard situaties, bij elke corner voor of tegen direct in de coachende rol ook schiet. Geeft hij ook aan Harts Moussa dat hij iets verder uit moet zakken richting het midden. Omdat daar wat spelers van Sparta eventueel in kunnen lopen als die corner genomen gaat worden. Dat gebeurt vanaf de linkerkant van Sparta na exact 13 minuten spelen. 0-0 dus de tussenstand. Als de bal ingedraaid gaat worden door Toornstra. Bal lang en hoog onderweg. Wordt gekopt door Verschuren. Maar gaat over de achterlijn heen. En dus is het een doeltrap voor Feyenoord. Die genomen gaat worden door Tjark Ernst. De doelman van de Rotterdammers. Die ook contact zoekt met Kraaienveld. Ongetwijfeld iets in gedachten hadden. De bal gaat naar links, naar Marmol. En dan gaat hij via Terho over de zijlijn heen. Is het een ingooi voor Feyenoord? Die

0: door Marmol genomen gaat worden.
1: Mika Marmol, de nieuwe linksbenige Spaanse verdediger van Feyenoord. Gehaald voor het centrum, maar kan ook als linksback uit de voeten. Dat heeft hij in de voorbereiding al veel moeten doen. Die komt met een verre inworp. Via de borst van Ueda komt hij bij Diarra. En die houdt uitstekend het overzicht. Bal naar Harts Moussa. Bal springt een beetje op. Toch kan Moussa hem controleren. Geeft hij hem aan Reed. Die wil hem terugleggen. Zegio is denk ik de bedoeling. Maar de bal smoort een beetje. Is net te zacht. Sparta kan daardoor wegtrappen. Marmol neemt de bal mee met het hoofd. Maar dat werd doorzien. Dus wordt de bal door Mito afgepakt. En via Martens gaat de bal naar Bednarek. Keeper van Utrecht trapt in één keer. Raakt hem niet helemaal lekker. Daardoor op het middenveld kan Feyenoord de bal weer overnemen van Sparta. Via Kraaienveld gaat hij naar Ernst. Ernst dan richting Sint-Juste. Richting een kwartier spelen op het kasteel. 0-0 dus. Sint-Juste richting de middenlijn met de bal. Speelt hem naar Reed. Reed naar Harts Moussa. Tempo is laag als Feyenoord hem achterin rond speelt. Nou, opeens kan er ook zo'n versnelling komen. We hebben al een paar keer gezien. Wanneer Feyenoord dan wel op die helft van de tegenstander is. Misschien gebeurt dat nu. Als de bal naar Diarra gaat. Maar die laat hem lopen. Raakt hem bijna kwijt. Herstelt hem met een sliding. Daardoor misschien toch de kans. Segio geeft hem aan Harts Moussa. Die is er doorheen. Ueda lijkt geblesseerd te raken. Maar Harts Moussa speelt door. Want is in het 16 meter gebied. Maar Harts Moussa loopt zich vast. De Sparta kan uitverdedigen. Al gebeurt dat wel tegen de rug van Riet aan. En dan is er daarna een overtreding van Anis Harts Moussa. Waardoor Sparta links achterin een vrije trap krijgt.
2: Overtreding gemaakt op Bas Kuipers. Nieuwe linksback van Sparta. Ja, door een vrije trap door die ploeg snel genomen. Gaat naar Verschuren. Verschuren die heeft misschien aan de rechterkant wel wat ruimte bij Martes. Voorlopig houdt hij de bal nog aan zijn voet. Totdat er wat beweging vlak voor zijn neus komt. Hij gaat uiteindelijk naar Martens, maar die bal die is niet goed. Daar zit Feyenoord dan tussen. Diarra loopt zich vast, maar via de kluts komt hij alsnog bij Diarra. Die moet hem nu de diepte insteken naar Valente. Doet hij goed. Als Valente de achterlijn op gaat zoeken, de voorzet gaat geven, kapt hem zelfs naar binnen toe. Legt hem dan terug. De inlopende Harts Moussa moet dan uit gaan halen. Harts Moussa kapt hem nog een keer terug naar zijn linker. Dan weer naar buiten naar zijn rechter. Dan toch weer naar zijn linker. Gooit hem voor. Daar een kans voor Diarra. En die raakt hem niet goed. Alhoewel, de bal gaat met een hele gekke curve net over de lat heen. Valt dan op het dak van het doel via een enorme boog. Komt hij uiteindelijk op het dak van Sparta terecht. Het dak van het doel om precies te zijn. Dat is ook best wel een moeilijke bal.
1: Keek al omhoog. Ik denk, hebben ze hier verbouwd?
2: Ja, dakrand zou je dan zeggen. Het is Verschuren die de bal krijgt van Bednarek. Lange bal naar voren wordt gekopt door Kraaienveld. Daar zit dan Sint-Juste tussen samen met Van Houten. Wil Feyenoord combineren, maar speelt Valente de bal over de zijlijn heen. Slordige bal, het handje omhoog. De ingooi niet goed genomen door Sparta. Ja, en dus moet hij dan naar de andere kant. En dat betekent dat Feyenoord dus de ingooi krijgt, omdat Lucenderi Martens de ingooi niet goed heeft genomen. En dan gaat hij naar Feyenoord toe. Kraaienveld opent hem naar de rechterkant. Bal komt terecht bij Sint-Juste. Feyenoord kan de middenlijn oversteken via Reed aan de rechterkant. Waar Reed gelijk al wel vooruit kijkt. Maar waar het, zoals jij net ook al zei, het tempo wel wat laag ligt.
1: Zeker in de achterste linie. En Feyenoord zoekt ook waar dan die ruimtes liggen. Want Sparta speelt met een flink defensief blok. Feyenoord is daar een paar keer doorheen gekomen. Maar makkelijk is dat zeker niet. En dus blijft die bal even achterin. Sint-Juste die hem heeft. Riet komt hem vragen. Staat echt naast hem. Gaat de bal naar Kraaienveld. Kraaienveld naar Marmol. Marmol door naar Valente. Meteen de bal laten vallen voor Zegio. Terug naar Valente. Dit zijn mooie combinaties. Zo kort allemaal op dat middenveld. Harts Moussa heeft wat ruimte aan de rechterkant. Die geeft hem voor richting Zegio. Maar Bruno Martens Indy zit ertussen. Trapt de bal over de zijlijn heen. Inwop voor Feyenoord in de 18e minuut van dit duel. Harts Moussa leek hem snel te gaan nemen. Maar Riet overroelt hem daarin. Zeg, laat mij het maar doen. Die gooit de bal een beetje achter Sint-Juste. Sint-Juste dan naar Kraaienveld. Kraaienveld met een tussendoorsteken. Volgens mij was Segio de bedoeling, maar neemt Van Houten hem toch over. Dan gaat hij alsnog naar Segio. Terug naar Van Houten. Dan nu naar Kraaienveld. Marmol schuift door, maar wordt overgeslagen met de paas. Die gaat in één keer naar Diarra. En die kan vanaf de linkerkant misschien zijn actie maken. Diarra komt naar binnen. Heeft hij ook ruimte om te schieten? Had hij niet, maar hij doet het wel. De bal wordt geblokt. Komt daarna bij Kraaienveld.
2: Weer terug naar de linkerkant naar Valente. Die daar bezoek krijgt van Terho. Speelt hem tussendoor naar Diarra, die net de schoot. Terwijl het best wel druk voor hem was. Maar bal door hem geblokt. Nu de diepte gezocht bij Marmol. Goede bal richting hem. Kans voor Feyenoord. Nou. Daar een schot van Zegiel. Maar die bal die wordt aangeraakt en gaat over de achterlijn heen. En dus een corner weer voor Feyenoord. De derde van deze wedstrijd voor die ploeg. Sparta één corner mogen nemen. En Feyenoord gaat dat nu doen vanaf de rechterkant weer met Hajbusa. Die zich heeft gemeld om hem indraaien te nemen. Richting het doel van Bednarek. 19 minuten exact onderweg. 0-0 de tussenstand op het kasteel. Als de bal ingebracht wordt door Hajbusa, kan die daar weggekopt worden door Sparta op de borst van Houten. Misschien een schietkans daar dan voor Reed. Maar met links hard geschoten. Wel een meter of 8 naast. Geen problemen voor Bednarek op deze inzet van Givairo Reed. Die daar hard schoot. Maar ook geen richting mee kon geven. Dus is het een doeltrap die genomen is door Sparta. Gaat naar de rechterkant verschuren.
1: Sparta speelde één echt grote kans bij elkaar. Voor Terro. Dat had zomaar een doelpunt kunnen zijn. En voor de rest wordt Sparta vooral in de achteruit gedwongen. En is Feyenoord zeker de bovenliggende partij. Dan heeft Feyenoord ook de controle wel. Over dit duel in de eerste 20 minuten. Gescoord is er zoals gezegd nog niet. Sparta speelt de bal diep. Doelman Bednarek heeft dat gedaan. Marmol wint het luchtduel van Martens. Dan pikt de Jarre de bal op. Springt hij van zijn voeten. Krijgt hij hulp van Zegiel. Komt Feyenoord hier nog uit. Het is moeilijk lijkt me. Feyenoord raakt dan inderdaad ook de bal kwijt. En Sparta mogelijk met de kans. Terho. En de bal naar links. Opeens veel spelers eruit. Zeggen Kuipers bijvoorbeeld komt mee naar voren. Hier kan de voorzet gegeven worden. En is dat Thorisson net niet uitkomt met zijn stappen. Of hier niet op rekent richting de tweede paal. Want werd hij vrijgelaten. De bal gaat aan hem voorlangs. En dus uiteindelijk over de zijlijn. Als Thorisson zich hier iets beter positioneert. Of als Sparta hier een goede spits had gehad. Die Terho weet hoe het moet lopen. Dan had het hier gewoon 1-0 gestaan voor Sparta. Want die kans was hier zeker. Zo is Feyenoord af en toe echt wel kwetsbaar ook achterin. En moet het dat snel onder controle krijgen. Het is het balverlies. Alweer vlot ook vanuit de inworp. Daardoor kan Sparta achterin met Martin Zindi aan de bal komen. Die gaat het nu een vrije trap krijgen. Maar dan weer op de helft van Feyenoord. Aan de linkerkant na een overtreding. Die daar werd gemaakt op Santos.
2: Vrije trap lijkt genomen te gaan worden door Jens Toornstra. Die vandaag op gelijke hoogte is gekomen met Willem van Hanegem. Allebei 494 wedstrijden in de Eredivisie. Waarvan Toornstra natuurlijk een heel groot gedeelte voor Feyenoord heeft gespeeld. Is onderweg richting de top 10 van spelers met de meest gespeelde wedstrijden ooit. Hij gaat de Pim Doesburg niet meer inhalen. Die staat geloof ik op 628 ergens in die regio. Nou ja, zou die nog heel lang door moeten gaan in de Eredivisie, Jens Toornstra. Als de vrije trap genomen wordt, kopbal van Sparta. En dat kan gebeuren omdat Ueda uitglijdt. Waar die bal van Thorisson wordt naastgekopt. En toch ineens een kans voor Sparta. Met die IJslandse spits. Die toch behoorlijk vrij stond om de bal daar richting het doel te koppen. Hij knikte hem naast. Doeltrap door Feyenoord genomen. Achterin opgebouwd met Reed die vooruit gaat naar Hajbusa. In de voeten ingespeeld. Vlak voor de middenlijn Hajbusa die Reed ook mee ziet komen. Daar kan de bal dan ook naartoe. Omschakeling daar van de bezoekers uit Rotterdam-Zuid. Aan de linkerkant nu Diarra. Die wordt gezocht op de punt naar binnen gaat. Die wil dan naar zijn rechter toe om daar uit te halen. Dat lukt niet. Van Houten weer terug naar de linkerkant. Meter of 20 van de achterlijn. Goede steekbal. Daar van Marmol naar richting Diarra. Diarra moet dan daar twee man van zich af zien te houden. Krijgt daar wel wat ruimte. Gaat dan schieten. Diarra leep geschoten hoor. Zag daar ineens wat ruimte voor het schot. Met zijn binnenkant krult hij hem richting de verre hoek. Maar een half metertje te hoog. Waardoor die bal over het doel heen gaat. Maar Diarra laat zich toch wel een aantal keer zien. In die eerste 22,5 minuut. We krijgen een hydration break. Zoals we dat op het WK ook hebben gezien. Het is warm op het kasteel. De scheidsrechter zegt we zitten halverwege de eerste helft. En dus tijd om even een slokje drinken te nemen. Dat gaat er ook gebeuren. Spelers van Feyenoord en Sparta gaan richting de dugout. Krijgen ook een paar koude handdoekjes omgehangen.
1: Ook op de tribune tientallen mensen die die opstaan. Ik denk allemaal dat het rust is.
2: Ja. Het is echt een hydration break.
1: Het is echt een totale leegloop. Ook meteen naar binnen toe.
0: Ja. Jullie kunnen ook wel even een slokje nemen hoor, mannen.
1: Ja, oh, dat is goed hoor, Leon. Sympathiek. Vertel jij even wat dan.
0: Misschien is het een goed moment om even de eerste 22 minuten te analyseren. Hoe bevalt het jullie om het echi het spel van Feyenoord? Is dat net zo goed als in de voorbereiding?
2: Zo kunnen we geen slokje nemen natuurlijk, Leon.
0: Ja, om de beurt natuurlijk. Ja,
2: om de beurt. Dat zei je niet bij jullie.
1: Nou, ik slik even door, Leon. Ja. Wat is je vraag?
0: Wat is jullie indruk van die eerste 22 minuten?
1: Dat Feyenoord best wel de controle op deze wedstrijd heeft. Maar ondertussen heeft Sparta, ondanks dat je dat gevoel hebt, want het is vooral een gevoel, denk ik dan, best ook wel Feyenoord al pijn kunnen doen. Hè? En Feyenoord heeft zelf andersom ook zijn kansen, want is de bovenliggende partij, heeft denk ik wat meer kwaliteit. Maar het is zeker geen gelopen koers nog, zeg ik, na 24 minuten.
0: Waar ontstaat dat gevaar dat Feyenoord tegenkrijgt? Is dat net als in de voorbereiding toch met dat stappen dat dan nog net niet helemaal goed afgestemd lijkt?
1: Ja, daar zat één kans ook bij inderdaad. Hè, dat die buitenspel van niet werkt. Maar ook gewoon met bepaalde duelkrachten. Net heb je die ene kopbal. Ja, dat gaat allemaal net wat te makkelijk dan. Hoe fijn het zich laat aftroeven. Als het net niet helemaal bij de les op dat soort momenten zijn. En we zijn voor het echi begonnen. Dus dat kan dan natuurlijk niet.
0: En tegelijkertijd is het verhaal van Sparta dat de kans inderdaad mist. Het laat maar zien dat die inderdaad moeilijk scoren. Want die mogelijkheden lagen er wel.
1: Ja, zeker. Dat is wel de lijn die inderdaad doorgetrokken daarin wordt. Dit allemaal gezegd hebbende, Feyenoord vind ik wel de bovenliggende partij. En heeft ook al echt goede aanvallen gehad waarbij het ook anders had kunnen zijn. We spelen weer. De hydration break is voorbij. Ben je ook uitgedronken, Dem? Allemaal gelukt?
2: Nee en ja. Het is wel gelukkig nog niet uitgedronken. Het is best warm. Dus er is wel lekker om even een slokje te kunnen nemen. Het is daar knokken om de bal op de helft van Feyenoord. Waarbij Feyenoord uiteindelijk als winnaar uit die strijd komt. Zeker als Valente ondersteboven wordt getikt. Dan betekent dat dus een vrije trap voor Feyenoord. Die genomen is achterin. Gaat naar Sint-Juste. Die moet dan terug naar de keeper. Omdat er druk wordt gezet door Sparta. Korte opbouw via Kraaienveld. Dan weer via Sint-Juste terug naar Ernst. Die naar zijn linker toe gaat. Dan toch maar vooruit trapt. Een lange bal naar Ueda. Kopbal is daar van Marvin Jong. Fijn, dat zit daar weer tussen. Met een goede bal van Valente. Die daar de zijkant op zoekt bij Reed. Waar ook gelijk wat ruimte ligt voor Feyenoord om snel naar voren te gaan. Als Hartsmoussa ingespeeld wordt, dan weet je dat er gevaar gaat komen. Een goede bal nu richting Zegiel. Die is net te hard. Ja. En die hobbelt dan over de achterlijn heen. Het is zonde voor Feyenoord. Omdat deze bal van Hartsmoussa goed had moeten zijn. En dat Zegiel daar de bal terug kunnen leggen en nu weer daarin kunnen lopen. Gebeurt niet. Gaat over de achterlijn heen. Doeltrap is dus voor Sparta. Ook gelijk genomen. Bednarek weer naar Verschuren. 27e minuut van deze wedstrijd. Als de paas gegeven wordt in de richting van de mannen voorin bij Sparta, zit Rita tussen. Gaat Kuipers overnemen. Halverwege zijn eigen helft trapt hij hem snel naar voren. Voordat Hartsmoussa in de buurt komt. Gaat Kraaienveld de lucht in. Ook de vlag gaat dan de lucht in. En hoeft Torisson er ook niet meer achteraan. Omdat daar de vrije trap naar Feyenoord is gegeven vanwege buitenspel van 1 der Spartanen.
1: Vrije trap genomen door Feyenoord. Minuut 27, 0-0 de stand. Kraaienveld aan de bal in de middencirkel. Nog op de eigen helft. Maar gaat nu de middenlijn oversteken. Speelt de bal naar Sint-Juste. Reed overgeslagen. Langs de zijlijn gaat de bal meteen naar Hartsmoussa. Staat even stil met de bal. Speelt hem dan naar Reed. Naar Sint-Juste. Jairo Reed. En de paas naar Thijs Kraaienveld. Naar de linkerkant gaat hij. Mika Marmol is aan de bal. Overtreding op Valente die hem daarna kreeg. Marvin Jong de dader. Vrij trap snel genomen door Van Houten. Naar Sint-Juste. Die speelt hem weer naar Hartsmoussa. Die brengt de bal daar in één keer in. Die heeft wat gezien. Die heeft Marmol daar gezien. Die trekt hem voor naar de eerste paal richting Valente. Die claimt een corner. Die claimt dat de bal nog is aangeraakt. Maar daar gaat de scheidsrechter, vooral omdat de grensrechter dat aangeeft, niet in mee. De doeltrap voor Sparta. Kort genomen door Martins Indy richting Bednarek. Speelt hem naar Verschuren. Daar komt Valente. Verschuren trapt de bal diep. Daardoor kan Kraaienveld makkelijk de bal tikken richting Marmol. En Marmol wil daar Zegiel de diepte in sturen. Ik denk dat die bal goed is. Zegiel in het 16 meter gebied inderdaad. Heeft hem kunnen aannemen. Sparta heeft voldoende verdedigers terug. Zegiel kan die toch de bal voorgeven. Dat laat hij dan over aan Marmol. Dat is een strakke bal over de achterlijn gekopt door een van de Spartanen. Nu krijgt Feyenoord zeker wel een hoekschop te nemen.
2: Zo Dat gaat worden weer vanaf de rechterkant van Feyenoord uitgezien. Dus die vrije trap die we tegenwoordig corner noemen voor Feyenoord. Indraaiend weer richting het doel van Bednarek. Een van de Spartanen wel even overeind geholpen. Die op de grond zat. Ik denk dat dat Kuipers was. Van Brokkos is erbij gaan staan. Als de corner door Feyenoord wordt genomen. Richting het Spartaanse 16 meter gebied. Strak in naar die eerste paal zeggen. Die gaat maar net voor het doel langs. Volgens mij wordt hij door niemand aangeraakt zelfs. Vliegt die bal van Hashmoussa vanaf de cornervlag bijna in één keer binnen. Dan komt Sparta met de schrik vrij. Als die bal net voor het doel langs gaat. Dat scheelde echt niks.
1: Ik denk als Diarra hem wel raakt dat het een doelpunt is.
2: Ja. Dat was dichtbij. Bednarek krijgt nu van Rogier Meijer het teken. Lange bal naar voren. Dat doet hij dan ook. Richting de helft van Feyenoord. Dan gaat Kraaijval de luchting. Ook van Houten. De laatste die kopt hem. Aangenomen door Toornstra. En Toornstra achteruit naar Kuipers. Die speelt dan naar Martin Zindi. Helemaal terug naar doelman Bednarek. Hier op het volle kasteel. Waar iedereen weer blij is dat het voetbal weer is begonnen. De Eredivisie weer van start is gegaan. We dus kijken naar editie 60 van Sparta tegen Feyenoord. Met die 0-0 tussenstand. Dit lijkt me buitenspel van Torisson. Ja, de vlag gaat dan alsnog de lucht in. Er gaat nog wel doorgevoetbald worden. Maar Martens schiet hem voor de vorm dan ook nog maar 2 meter over. Van een meter of 9. Maar Torisson stond daar al buitenspel. Dus is het een vrije trap voor Feyenoord.
1: Kwartier nog in de eerste helft te gaan. Speelronde 1 van de Eredivisie. Het gaat weer ergens om. Het is een leuke wedstrijd hoor. Er gebeurt genoeg kansjes over en weer. Sparta zelfs 1 echt heel grote kans. En Feyenoord in de eerste minuut ook trouwens hoor. Met Ueda die kopbal. Ze hadden beide teams absoluut al kunnen scoren. Maar dat is dus niet gebeurd. En Feyenoord is achterin aan de bal met de nieuwe keeper, met Tjark Ernst. Speelt de bal naar Marmol. De nieuwe, in ieder geval vandaag ook nog, linksback. Krijgt daar de bal terug van Diarra. Dan gaat hij naar Van Houten, ook al zo'n nieuwe komer bij Feyenoord. Van Houten strooit daar met een prachtige paas naar de rechterkant. Die wordt aangenomen door Hashmoussa. Reed is mee. Maar het werd door Sparta doorzien dat de bal daarheen zou gaan. Steekbal dus onderschept. Dat Santos lopen met de bal raakt hij wel kwijt. Zou Diarra misschien kunnen uithalen, maar aarzelt hij wat te lang. Dus Sparta de bal weer van hem af. Springt hij aan de rechterkant van het veld. Daar bij Terro in de voeten. Dat was die man van die hele grote Sparta-kans. Maar die schoot de bal naast. Terro legt de bal nu terug op Martens. En via Verschuren gaat hij naar Toornstra.
2: Achterin Verschuren weer die ingespeeld wordt. Die daar de bal heeft als hij naar de rechterkant inspeelt. Is het Jong die het spel vooruit werkt. Met deze bal van Terro. Gaat Sparta niet verder komen. Want die zeilt over de achterlijn heen. Vijftal Feyenoorders loopt zich warm. Ferry, Borges, Stijn.
1: Del en Wessels.
2: Ook bij Del en Wessels zijn de andere twee die warm lopen. Die ook genieten van de supporters van Feyenoord die op een paar meter afstand daar aan het zingen zijn richting die gasten. Die ongetwijfeld toch ook liever in het veld hadden gestaan in plaats van aan de zijlijn bezig met een warming-up. Valente met een handige voetbeweging. Zorgt hij ervoor dat Feyenoord vooruit kan. Als Diarra de bal meegeeft aan de rechterkant bij Sint-Juste. Is het Feyenoord dat de helft van Sparta opgaat. Aan de rechterkant ruimte misschien voor Hashmoussa om een actie te maken. Daar ook Zegiel in de buurt. Daar gaat de bal ook naartoe op de rand van de 16. Zegiel naar zijn linker gaat uithalen. Bal aangeraakt onderweg. Lastige bal voor Bednarek die hem wel klem pakt. Na het schot van Givai Zegiel met links. In de handen van Bednarek. Is het Martens die de bal meekrijgt. Feyenoord, Hulshoff en Van Bronckhorst die opveren op het moment dat Sparta de bal krijgt. Feyenoord heeft hem ook snel weer terug. Kraaijveld, Zegiel, Sint-Juste en nu Reed. Die de bal achterin rondspelen. De bal gaat naar Thijs Kraaijveld die ook zijn ploeggenoot aangeeft. Dan gaan we naar voren, want we moeten uiteindelijk de andere kant op. Dat is de helft van Sparta. Kraaijveld naar rechts, naar Sint-Juste.
1: Zo Zo komt Feyenoord op de helft van Sparta weer uit. Nou ja, net niet. Wat een misverstand hier tussen Marmol en Kraaienveld. Het gaat de balverlies leiden. Nee, Kraaienveld herstelt het met een uitstekend blok op de bal. Maar dat ging eventjes helemaal mis tussen die twee. Die allebei naar elkaar wezen van pak jij hem maar. En toen ging Sparta met de bal er vandoor. Maar Kraaienveld lost het uiteindelijk ook weer op. En daardoor kan Valente er nu vandoor. Ruimte voor Diarra, zeg aan de linkerkant. Maar Valente gaat de as in de combinatie met Segiel. Nu komt de bal toch bij Diarra. Valente wordt opgevangen, maar voordeel aan Feyenoord gegeven, zo lijkt het. Dan Van Houten en de bal naar Harts Moussa. Sparta inmiddels met veel spelers terug. Weet Feyenoord dan toch nog tot een kans te komen die even lonkte. Harts Moussa naar Zegiel. Terug naar Harts Moussa. Die geeft hem dan voor. Marmol die kan koppen. Bal op de borst. Uwena schiet hem over van heel dichtbij. Ja, dit is toch ook opnieuw weer een hele grote kans voor Feyenoord. Het is ondertussen bijna een soort mirakel dat het na 34 minuten nog 0-0 is in deze wedstrijd. Grote kansen voor beide ploegen hoor. En nu weer één voor Feyenoord.
2: Bednarek krijgt de teller te zien. Want de scheidsrechter vindt dat het lang duurt. Dat is ook zo, als het te lang duurt krijgt hij een corner tegen. Hij is net op tijd, als hij de bal dan vooruit speelt naar Verschuren. Lastige stuiten erin voor die verdediger. Lost het op met een paas naar Martes. Die wordt binnengehouden. Maar Feyenoord zit er dan tussen met Marmol. Van Houten dan nu. Die gaat lopen, krijgt een tik, blijft op de been. Van Houten nog altijd, gaat lopen. Randje 16, Van Houten gaat door, geeft hem voor. Van Houten met een strakke bal voor. Die door Martes in, die nog maar net weg wordt getikt. Hoekschop voorkomen door Sparta. Ingooi wel voor Feyenoord. Vlakbij diezelfde cornervlag als Reed de ingooi zal gaan nemen. Is het de ingooi voor Feyenoord. Die daardoor Reed vooruit gegooid wordt naar Ueda. Die toch net weer een kans kreeg. Legt hem goed neer. En een keer naar Zegiel. De kans voor Valente. De goal van Valente. Hij schiet hem binnen. Na die aanval die voortkomt uit die ingooi van Feyenoord. Is het balletje van Zegiel. Wie anders zou je zeggen naar Valente. En Feyenoord op een 1-0 voorsprong na 35 minuten. Naar de goal van aanvoerder Luciano Valente.
1: Het kon niet uitblijven dat er ook een keer gescoord zou worden bij een van die vele kansen die we bij de goals hebben gezien. Maar de laatste paar minuten was Feyenoord toch echt al flink druk aan het zetten. En dat betaalt zich nu dan uit met het eerste doelpunt van dit seizoen. En dat is een mooie start voor de captain, de nieuwe captain van Feyenoord, Luciano Valente. Met een C, met een cirkeltje eromheen.
2: Capitano Luciano.
1: Hij het eindstation van het eerste Feyenoord doelpunt van dit seizoen.
2: Feyenoord is op een 1-0 voorsprong na die goal. Die begon met een ingooi naar Ueda. Ueda Zegiel. Zegiel Valente. En hij in het doel achter Bednarek. En toch weer een assist op naam van Givai Zegiel. De zoveelste die we inmiddels vanaf de voorbereiding al hebben gezien. Had er misschien nog wel twee al kunnen hebben in deze wedstrijd. Het staat 0-1. Lange trap van Bednarek richting de aanvallers van Sparta. Wordt onderschept. Daar Zegiel die overneemt namens Feyenoord. Houdt twee man van zich af en geeft het dan mee aan Valente de doepen te maken. Die dan gaat draaien. Loopt zich bijna vast. Weet Zegiel te bereiken. Zegiel gaat dan de bal meegeven aan Kraaienveld. Kraaienveld naar Reed aan de rechterkant. Of naar de Sint-Justen moet ik zeggen. Kraaienveld krijgt hem ook weer terug. Vooruit dan naar Zegiel. Die kan zich omdraaien, maar doet het niet. Hij gaat dan terug naar Sint-Justen. En hij vooruit naar Harts Moussa. Feyenoord op zoek naar weer een nieuwe aanval. Met aan de rechterkant Harts Moussa. Met een steekballetje naar Zegiel. Die dan ook gelijk weer doorloopt naar voren. Om daar weer gevaarlijk te zijn. Niet alleen voorin, maar ook achterin. Verzet veel lopend werk die Givai Zegiel. Dan Harts Moussa op de rand van de 16. Aan de rechterkant wat ruimte misschien. Als de bal voorgegeven kan worden in de richting van Ueda. Is die veel te scherp die voorzet. Komt in de handen van Bednarek.
1: Een zeer bedrijvige Zegiel vandaag. Ook in het heroveren van de bal. Speelde zich net nog heel knap onder de druk van twee man uit. Maar vooral ook in aanvallend opzicht bij veel betrokken. Lijkt zijn kans in de voorbereiding gegrepen te hebben. Fijn wordt dat hem graag wilde houden ook. Dat lijkt zich uit te betalen nu. Hij kijkt toe hoe het Kaoussou Diarra is. Die nu een paas van Sparta naar voren heeft onderschept. En daardoor Feyenoord weer aan de bal heeft gebracht. In de 38e minuut. 1-0 dus voor Feyenoord uit bij Sparta. En in de middencirkel, nog wel op de eigen helft, zit Van Houten die het balbezit heeft. Naar Sint-Justen. Sint-Justen naar Harts Moussa. Harts Moussa naar Kraaienveld. Allemaal rondom die middencirkel. Jeremiah Sint-Juste dan weer naar Van Houten. Sparta wil de bal daar wat vastzetten. En dan wordt zelfs Tjark Ernst ingespeeld om mee te komen helpen in de opbouw van Feyenoord. De doelman geeft mee. Kraaiveld naar Marmol. Overtreding. Een beetje frustratie leek er ook bij te zitten bij Casper Terro. Die krijgt de eerste gele kaart van dit seizoen voor Sparta. En Marmol gaat zelf de vrijtrap nemen.
2: Doet hij net over de middenlijn. Dat kort naar Diarra. Dan weer achteruit naar Kraaiveld. Breed naar Sint-Just aan de rechterkant. Nog verder naar rechts naar Reed. Hij gaat er tussendoor naar Van Houten en Zegiel. Die op dat middenveld echt veel lopend werk ook verrichten. Als Zegiel aan de rechterkant inspeelt, komt hij weer bij Van Houten. Terug naar Hajj Moussa. Die heeft wat ruimte om vooruit te kijken. Moet dan een tegenstander passeren. Gaat dan naar Kraaiveld. En zo is het Feyenoord dat het spel van rechts naar links verplaatst. Met nu Diarra. Scheidbeweging van hem. Waarbij je ook ziet dat Diarra ook echt stappen heeft gezet. En via Kraaiveld weer naar de rechterkant. Sint-Juste dan via Reed. Probeert Feyenoord nu een aanval op te zetten. Halverwege de helft van Sparta. Minuut 40 ingegaan. 0-1 de tussenstand naar de goal van Valente. En de assist van Zegiel. En diezelfde Zegiel geeft nu mee aan Kraaiveld. Naar de linkerkant. Naar Marmol. Dan weer naar het midden. Naar Valente. Die verspeelt dan de bal. Moet Feyenoord nu omschakelen. Omdat Sparta dat ook doet. En Sparta er vandoor gaat met Ioni Santos aan de linkerkant tegenover Sint-Juste. Gaat naar binnen toe, loopt zich daar dan vast met 4-5 Feyenoorders om zich heen.
1: Weer Zegio, hè?
2: Te veel. Ja, en weer Zegio. Ja, die niet alleen voorin staat om de laatste paas te geven, maar ook achterin als eerste weer opduikt om daar de bal snel over te nemen namens Feyenoord. Rotterdammers van Zuiden nu vandoor. Die van West proberen snel weer achteruit te gaan als Diarra op zoek gaat naar ruimte om te schieten. Diarra ziet zijn schot aangeraakt worden. Maar volgens de scheidsrechter is het een doeltrap. Diarra wel voor zichzelf niet alleen gegroeid, maar ook zeer nadrukkelijk op zoek naar succes voor zichzelf.
1: Ja, hij heeft dan een paar keer dit soort momenten gehad. Dat hij ook andere opties had. Maar je ziet aan alles dat hij nu die kans heeft dan in de basis. Dat hij dat heel graag wil bekronen ook. Misschien zelfs soms iets te geforceerd. Want dit was... Dit moment viel misschien nog mee. Hij heeft eerdere momenten gehad dat hij echt overduidelijk voor eigen succes ging. Hierbij was dat nog niet eens zo onlogisch, want die ruimte lag in de korthoek. Hij raakte hem niet lekker. Het was ook echt geen corner, hoor. En hij schoot hem echt zelf naast wat hij hem niet goed raakte. Feyenoord heeft na de doeltrap van Sparta de bal alweer. Nog wel op de eigen helft. Marmol, daar moet Terro uitkijken, want hij houdt hem even vast. Krijgt hij er net geel voor. Nu komt hij ermee weg. De inworp is... wel voor Feyenoord. Sparta heeft hem het laatst geraakt. Mika Marmol wipt de bal op. 4 minuutjes nog in de eerste helft. Feyenoord weer wat andere spelers die de warming-up doen. Targalin is erbij. Van den Elshout, van Persie. Twee spelers die zich in de voorbereiding weer laten zien met goals. Zeker Shaquil van Persie. Verwacht dat hij echt nog wel een invalbeurt sowieso gaat krijgen. In de loop van deze wedstrijd. Maar vast nog niet in deze eerste helft. Die dus nog een paar minuten duurt. Waarin Feyenoord nog steeds aan de bal is. Rechts bij Jiviro Reed. Tel op de helft van Sparta. Dat is elke veldspeler inmiddels van Feyenoord. Ook Hajj Moussa. Die speelt hem naar Jerry Sint-Just.
2: Gaat breed naar Kraaiveld op de middenstip. Die dan wat ruimte heeft om vooruit te lopen. Ziet daar Valente opduiken. Gaat hij naartoe. Dan breed naar Van Houten. Dwars door de as van het veld. Als Ueda daar een slechte kaats geeft, kan iedereen weer wat opschuiven. Namens Sparta moet Feyenoord weer een paar meter achteruit. Maar Valente haalt hem op. Gaat naar Van Houten. Van Houten naar rechts. Goed gedaan. Naar Hajj Moussa. Dat is wat Feyenoord natuurlijk ook probeert. Hè? Steeds door het midden en dan die zijkant te zoeken. Dat gebeurt nu ook weer met Hajj Moussa. Gooit er een heleboel scharen uit. En houdt er een hoekschop aan over. Er waren echt heel veel scharen van Anis Hajj Moussa. Een corner voor Feyenoord. Nummer 5 in deze wedstrijd voor Feyenoord. Die weer genomen gaat worden vanaf de rechterkant. En die zal zo weer ingedraaid gaan worden door Anis Hajj Moussa. Rogier Meijer gaat erbij zitten. Is er ook niet gerust op. Zijn ploeg staat met 1-0 achter. Als de corner genomen gaat worden, één hand de lucht in. Kijken wat dat betekent voor deze variant. Is lang onderweg, want gaat heel hoog de lucht in. Ueda kopt hem dan terug. Moeilijke bal naar Kraaiveld, die hem weer teruggeeft aan Hajj Moussa. Zo houdt Feyenoord in ieder geval de bal in de ploeg. Als Sparta achteruit gedrongen wordt. Als die voorzet komt naar de eerste paal, werkt Sparta weg. Maar neemt Feyenoord wel weer over.
1: Met Zegiel. Feyenoord voert de druk nog een keer op, hoor. in de laatste paar minuten van de eerste helft. Om de voorsprong hier op het kasteel eventueel te verdubbelen. Dan gaat de bal nu wel helemaal terug naar Ernst. Hij trapt dan met links weer naar voren. Komt hij bij Martens terecht. Martens levert dan weer in bij Van Houten. Die ziet wel aan de rechterkant dat er wat ruimte is bij Hartsmoussa. Maar er is geen manier om hem te bereiken. Dus gaat de bal naar Kraaienveld. Kraaienveld naar Sint-Juste. Nu is hij alsnog bij Hartsmoussa uitgekomen. Hij is dichter bij de middenlijn dan bij het 16 meter gebied van de tegenstander nog. De bal naar Kraaienveld. Kraaienveld naar Marmol. Hij gaat lopen daar richting de as. Puntert de bal naar Van Houten. Via Zegiel gaat hij naar Diarra. Diarra tegenover Martens. Diarra ook met een schaar. Hij met eentje. Dan de bal naar Zegiel. Op de punt van het 16 meter gebied. Zegiel kort balletje naar Valente. Weet hem daar toch te vinden. Die twee weten elkaar sowieso veel te vinden. Valente draait dan weg bij zijn tegenstander. Heeft een steekbal waar ook Hartsmoussa zelf niet op rekent. Maar dat was zijn alleraardigste bal hoor. Als Hartsmoussa er wel op had gerekend. Nu kan hij hem net niet aannemen. Trapt Sparta de bal weg. Komt hij helemaal bij Ernst weer terecht. En die speelt hem richting Sint-Juste. Die hem aflegt op Kraaienveld.
2: Kraaienveld heeft een zee en ruimte om op te lopen. Richting de helft van Sparta. Waar heel veel spelers achterin blijven hangen. Is het Diarra die gezocht wordt aan de linkerkant. Die probeert daar zijn tegenstander op te zoeken. Martens en ook Terho voorbij. Diarra met ruimte geeft hem dan aan Van Houten. Van Houten met ruimte voor het schot. Maar met links geschoten. Wild geschoten. Hij gaat dan hoog over het doel heen van Bednarek. Ja, als Feyenoord die kansen wat meer weet op te zetten in klinkende munt. Ja, dan had het nu al een ruime voorsprong te pakken gehad. Want er zijn echt wel kansen die bij elkaar worden gespeeld. Van Sparta ook 2-3 kansen gezien. En dat het maar 0-1 staat is eigenlijk wel een wonder te noemen. Als er een lange bal is van Bednarek in de richting van Van Houten. Die kan hem dan ook als enige koppen, want er stond niemand in de buurt. Martensin die neemt dan over, trapt hem hoog naar voren. Sint-Juste doet dat weer namens Feyenoord. Wordt de bal weer teruggekopt namens Jong. Zit Feyenoord daar weer tussen. En dan gaat er weer gevoetbald worden. Want het was vooral hoog naar voren werken van die bal. Er een vlieg, maar hier lastig zit te vallen. Er zit een Marmol die bereikt wordt. En hij gaat breed naar Valente, vlak voor de middenlijn. Luciano Valente, de aanvoerder en enige doelpunt te maken tot nu toe in deze wedstrijd. Geeft de bal vooruit. 2 minuten blessuretijd krijgen we er nog bij. Als de bal voorgegeven wordt door Marmol, aangeraakt door Jong. Is het uiteindelijk de corner voor Feyenoord die genomen gaat worden vanaf de linkerkant.
1: Zesde hoekschop geloof ik al van Feyenoord.
2: Zesde, ja.
1: In deze middag. Hij komt vanaf de linkerkant. En inderdaad, Rodi Hoege, de nieuwe man die over de standaard situaties gaat bij Feyenoord, staat daar meteen coachend langs de kant. Zegio gaat hem trappen, deze hoekschop. Die komt daar richting de eerste paal, kan worden gekopt, zeg, door Feyenoord. Wordt uiteindelijk overgekopt. Volgens mij door Kaoussou Diarra. Ik kon het niet helemaal zien, omdat er een aantal mensen al toe waren aan de rust, blijkbaar. En voor ons langs gingen lopen. Het was wel duidelijk dat hij overging. Anders, als hij binnen was gegaan, hadden ze denk ik wat sneller doorgelopen. Het is een doeltrap die genomen is. Laatste minuut in de blessuretijd van de eerste helft. Zitten we in. Diarra maakt een overtreding op Martens. Ja, hindert dan dat die vrije trap genomen kan worden. Volgens de letter van de wet is dan een gele kaart, denk ik. Die krijgt Diarra hier niet. En Sparta wil de vrije trap van Sander van der Eijk natuurlijk. En die mag Bednarek nemen, want we zitten in de laatste teller van de eerste helft. Dus die keeper die gaat hem nog een keer inpompen of verzuipen. Sparta stuurt zo'n beetje heel het elftal naar voren. Alleen Toornstra en Martens blijven achter. Bednarek pompt die bal in. Feyenoord ziet dat Martens in, die hem nog een keer doorkopt. Dan trapt Kraaienveld hem weg. Kopt Sparta hem opnieuw in. Valt hij een beetje aan de linkerkant van het veld. Een veldduel nog met Riet. Die wordt daar toch omspeeld. Maar moet je 2 keer voorbij. Riet die voorkomt hier een hoekschop niet uiteindelijk. Terwijl is over de achterlijn geweest. Nadat hij met de hak wegwerkt, krijgen we ook nog. De blessuretijd zit er eigenlijk op. Nog een hoekschop voor Sparta. En het lijkt erop dat die nog genomen mag worden. Ook al zit de blessuretijd erop.
2: Als Toornstra dan die hoekschop gaat nemen, dan weten we dat scheidsrechters wel eens de neiging hebben om alsnog af te fluiten als ze winnen dat het te lang duurt. Maar die hoekschop die gaat genomen worden door Jens Toornstra. Blessuretijd is al voorbij, maar hij gaat de bal nog een keer goed leggen. Als Van der Rijk Ondertussen kijkt in het 16 meter gebied of daar alles volgens de regels verloopt. Toornstra heeft zijn aanloop genomen. Eén hand de lucht in. Duurt best lang. Maar brengt het dan uiteindelijk laag in de richting van Mito. Ja, het overstapje daar van Mito best slim. Maar vervolgens is het... De scheidsrechter ook gelijk afluit. Ja, op het moment dat Feyenoord denkt nog een keer te kunnen gaan counteren. Want er ligt daar een hele open zee aan de ruimte.
1: Arsmoes, daar gaat ook verhaal halen. Ja. Want eerst laat hij wel gaan als er een halve minuut wordt gedaan over het nemen van die hoekschop.
0: Maar Mol,
1: en daarna is het
0: boos.
1: Dan wel klaar. Want dit was echt een grote kans wellicht nog geweest voor Feyenoord.
2: Ja.
1: Maar om het al had Feyenoord zelf natuurlijk al veel eerder en meer kunnen maken van de vele kansen. Die Sparta trouwens ook heeft gehad. Zo is het zeker nog niet gedaan. Als we halverwege gaan rusten bij Sparta Feyenoord met de stand van 0-1.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
9: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium steigers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. ExtraServices.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
15: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Het is 7:07. Je bent bij Rijnmond, Rijnmond Sport. In de rust van Sparta tegen Feyenoord. Een sterk Feyenoord staat op het kasteel met 1-0 voor door een doelpunt van aanvoerder Luciano Valente. Zometeen hier de tweede helft. Nu eerst het iets uitgestelde Rijnmond nieuws van 1 uur. Hier is Cornel van der Heijden.
2: Bij een ongeluk op de A15 is een motorrijder gewond geraakt. De verbindingsweg met de A4 is een tijdje dicht geweest door het ongeluk. Volgens een woordvoerder van de politie was het een flinke klap. De motorrijder is volgens 112-fotografen zwaar gewond geraakt. Maar de politie kan dat nog niet bevestigen. Wel kwam de traumaheli die landde op de snelweg. De automobilist is ongedeerd gebleven, maar zijn auto is zwaar beschadigd. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen staande gehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten door het Openbaar Ministerie. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met een caravan van het taluut gegleden. De inzittenden, een echtpaar met een hondje, wilden de caravan nog even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem, waardoor die langzaam van het taluut gleed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij. De vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel varen. Caravan en bestelbus worden weggehaald door een bergingsbedrijf. En in Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-fotografen had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen met schuim gedoofd. De auto is vergaan, maar ook andere auto's in de omgeving hadden schade. Of er sprake is van brandstichting wordt nog onderzocht door de politie. Het weer dan nog. Het is vanmiddag 29 of 30 graden. Het is zonnig, maar af en toe is er ook bewolking. Vanavond zijn er zonnige perioden. Afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog. Het klaart op en het wordt zwoel. 19 tot 20 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Is Radio Rijnmond met Leon Mastic.
8: Goedemiddag, welkom in de rust van Sparta Feyenoord. Het eerste Feyenoord doelpunt van dit eredivisieseizoen 2026-2027 is gemaakt door Luciano Valente, de nieuwe aanvoerder. En zo staat een fris en kansencreërend Feyenoord halverwege met 1-0 voor tegen Sparta. Op het kasteel creëert de ploeg van Giovanni van Bronckhorst veel kansen dus. Werd ook een doelpunt afgekeurd, een kopkans van Ueda te noteren. En ook Sparta krijgt kansen hoor. Maar ja, het grote probleem van Sparta is dat het scoren zo lastig gaat. En zo staat die ploeg nog zonder doelpunten op het formulier. Zometeen de tweede helft hier ook weer te volgen met Dennis en Dennis. Eerst muziek.

0: A's of B's bij Radio Rijnmond Sport. Iets over ene. Tweede helft van Sparta Feyenoord weer op het punt van beginnen. Maar intussen tijd nog eventjes een bericht over die andere Rotterdamse club. Excelsior deed vrijdagavond al goede zaken door de openingswedstrijd van dit eredivisieseizoen. Met liefst 0-4 te winnen bij Cambuur Leeuwarden. En het ging dit weekend nog eventjes door met goede zaken doen. Want de Kralingers leggen de topscorer aller tijden van Valencia vast. Ja, het tweede team van die ploeg weliswaar. Valencia Mestalla. Maar een garantie voor goals is deze Mario Dominguez zeker. De 22-jarige aanvaller maakte afgelopen seizoen 19 doelpunten. Hij maakte 4 jaar terug al zijn eerste minuut in La Liga, in het eerste van Valencia. En volgens technisch directeur Mark Rell zat Excelsior al langere tijd achter de spits aan. Hij omschrijft Dominguez als een snelle, hardwerkende aanvaller met een gevoel voor ruimte. Excelsior huurt hem in eerste instantie voor een seizoen, maar heeft ook een optie tot koop. Gaan we eens eventjes kijken op het kasteel bij Dennis en Dennis. Kijken of dat ze op de plek terug zijn. Ja, het klinkt als een spits die Sparta wel goed kan gebruiken. Want een kans afmaken zou voor die ploeg wel lekker zijn.
1: Ja, Torrisson, die hebben we natuurlijk al langer zien spelen. En is gewoon niet goed genoeg. Dus het verbaast me ook een beetje dat hij de voorkeur krijgt ook boven Zonneveld. Dus ja, als het nog niet duidelijk was, dan is dat inmiddels nog wel voor iedereen duidelijk dat er een spits bij moet, ook op het kasteel.
0: Ja. Ja, want wat zit daarachter? Want Zonneveld, die weet ik nog wel van vorig seizoen, die kwam erin. En dat was toch wel een iemand die liet zien dat hij een doelpunt kan maken, zou ik kort zeggen.
1: Ja, moet je ook afwachten of dat in de Eredivisie zo is. Ja, wat erachter zit is dat elke club daar natuurlijk naar op zoek is. Clubs in de regionen waar Sparta en Excelsior in zitten. Die zijn allemaal op zoek naar een spits die ze makkelijk erin legt. Want dat maakt een wereld van verschil.
2: In de slotfase van het vorige seizoen zag je bij Zonneveld natuurlijk wel dat hij zijn doelpuntjes begon te maken. Maar ja, het jaar daarvoor zat hij natuurlijk nog bij Quick Boys. Hè. Dus dan is de stap ook wel groot. Het is ook, vind ik, dat Rogier Meijer nu inderdaad voor Torrisson kiest. Maar ik denk dat sowieso die spitspositie bij Sparta wel iets is wat onder de aandacht ligt natuurlijk. Maar ja, je weet ook, die transferwindow is nog lang open. En dat Sparta, dus ik vind het al knap dat Excelsior nu inderdaad de spits heeft weten te strikken. Want normaal moeten Sparta en Excelsior vaak nog langer wachten voordat ze juist iemand nog binnen kunnen halen. Dus dat het Excelsior wel eens gelukt is, complimenten voor Excelsior en voor Mark Rell. Ja, dat het bij Sparta nog niet is gebeurd.
1: Laten we wel zijn ook dat even in perspectief plaatsen. Sparta speelt vandaag wel tegen een topclub. Dit zijn ook niet de wedstrijden waarin ze de punten moeten pakken. Want ik vind dat Feyenoord bij Vlagen echt wel volwassen oogt. Dat het nog knap is dat Sparta zoveel heeft weten te creëren.
2: Maar dat ze nu tegen Feyenoord openen is natuurlijk ook toeval. Want dat had natuurlijk ook tegen Telstar kunnen zijn. Of weet ik het. Dus ja. En dat heeft ook gewoon met je positie te maken. Hè, waar je uiteindelijk gewoon op die hele grote voetballadder terug te vinden bent. Ja, dat je altijd even moet wachten wat er overblijft aan kansen. Om binnen het budget ook nog daarop te schakelen. Maar ik ben het met jou ook eens, Den. Als je kijkt naar Feyenoord, hoe Feyenoord speelt. En hoe het middenveld van Feyenoord overkomt. Ja, dat is echt, vind ik gewoon veelbelovend. Met de Zegiel, die als enorme loper en verbinder overal te vinden is. Met Van Houten, die daar natuurlijk op zijn manier voor zorgt dat als Zegiel naar voren gaat, hij achterin is. En andersom, die afstemming, die zorgt hij echt goed voor. En Valente, met natuurlijk zijn creativiteit op het middenveld, die ook nog eens een doelpunt heeft gemaakt. We zijn weer begonnen trouwens aan de tweede helft. Met Feyenoord dat heeft afgetrapt. Een lange bal naar voren van Sint-Justen wordt onderschept door Sparta. Daar gaat Feyenoord weer tussen zitten met Valente, die daar wegdraait. En misschien wel een kans voor Feyenoord gaat
1: creëren. Grote kans. Voor Ueda, die stuit op Bednarek. We zijn amper begonnen aan de tweede helft. Of Valente stuurt met een steekbal Ueda weg. Die 1-op-1 staat bij Bednarek. Hij schuift hem laag in, maar de keeper redt goed en knap met zijn benen. Maar Ueda met zijn klasse en kwaliteiten, de topscorer van vorig seizoen, had de wedstrijd hier na 17 seconden in de tweede helft moeten beslissen. Terwijl de helft van dit stadion nog bezig is een stoeltje te zoeken, had Ueda het duel in het slot moeten gooien. Dat doet hij niet. Er blijft een hoekschop staan. Twee ongewijzigde ploegen trouwens. Die hoekschop gaat genomen worden door Zegiel. Die nam zijn aanloop al. Maar Van Dijk heeft gezien dat volgens mij Sint-Just en Martins Indy elkaar aan het vasthouden zijn. Ook diverse collega's van de media hebben die enorme kans van zo even niet gezien. Komen nu pas aanlopen als de hoekschop genomen wordt. Die wordt weggetrapt bij de eerste paal door Torrisson, notabene. Dan Harts Moussa met een wat lastig balletje terug naar Diarra. En die kan niets anders dan de bal ook weer terugspelen naar Ernst.
2: Die lange bal naar voren gaat geven. Ziet ook Jonathan de Guzman, die op de tribune een plaatsje zoekt. Oudspeler van Feyenoord, oudspeler natuurlijk ook van Sparta. Hij ziet dat Feyenoord het balbezit nu heeft met Sint-Juste die Hajs Moussa opzoekt. Vlak voor de dugout van Feyenoord te vinden. Hajs Moussa weer terug naar Sint-Juste. Rogier Meijer zegt tegen Mito druk, druk, druk. En dus doet de Japaner dat ook. Als Kraaiveld wordt ingespeeld gaat hij naar de linkerkant. Naar Marmol die de middenlijn oversteekt. Snijdt goed voor Terro langs. Daarop kan hij niks doen. Hij gaat Feyenoord een aanval opzetten. Daar wat ruzie met de bal bij Zegiel. Die hem dan ook kwijtraakt. Kan Toornstra wegwerken. Hier had wel wat ingezeten voor Feyenoord. Maar Zegiel een klein beetje ruzie met de bal. Waardoor deze kans van Feyenoord nooit een kans werd. En is het Ernst die inmiddels ingespeeld wordt. Gaat dan terug naar de rechterkant. Daar is Sint-Juste. Hij weer breed naar Kraaiveld. Zo wordt er weer rondgespeeld achterin. Krijveld naar de linkerkant naar Mika Marmol.
1: Hij heeft hem aangenomen. Kijkt dan meteen naar voren waar hij hem kwijt kan. Besluit om dat over te laten aan Valente. Die speelt Diarra in. Diarra, gedwongen door Martens. Moet dan terug naar achter. Dan geeft hij een balletje. Loopt hij weg en is Martens wel te laat met de sliding. En is Diarra er daardoor doorheen. Diarra vanaf de linkerkant naar binnen toe. Geeft hem aan Valente. Dit moet een doelpunt worden. Oh, het is Zegiel die schiet. Niet Valente zelf, maar Zegiel. Maar de bal wordt geblokt. Opnieuw een enorme kans voor Feyenoord om de voorsprong te verdubbelen. Feyenoord laat die kans opnieuw liggen. Houdt Sparta zo in leven. Sparta had misschien wel counter, maar Torrisson is daar wat laks. Raakt de bal kwijt aan Van Houten, die met een sliding Feyenoord ook in balbezit houdt. Erg sterk gedaan door de Belg. Hans moest er dan. Valente nu wel. Weer Bednarek. Weer Bednarek. Weer maakt Feyenoord het niet af, Den.
2: Grote kans was dit. Valente had niet zelf moeten schieten. Had de bal aan Ueda moeten geven. Die stond helemaal vrij voor de keeper. Maar hij koos ervoor om zelf te schieten. Ik denk dat de Ueda er echt beter voor stond. Maar Feyenoord gaat wel weer verder. Met weer een kans in de maak. Met deze crosspas van Valente naar Hajs Moussa. Die gaat buitenom. Die gaat de achterlijn opzoeken. Die houdt er geen corner uit. Omdat hij wordt meegenomen door Ioni Santos. Steekt de bal naar voren. Daar zit Sint-Juste tussen. Er gebeurt er eens een heleboel in korte tijd. Als de bal meegegeven wordt aan Zegiel. Nu weer terug te vinden aan de rechterkant. Die staat echt overal op het veld. Ook in aanvallend opzicht dat hij vaak die zijkanten ook wel probeert te zoeken zoals nu. Fijn, dat gaat het proberen. Dan maar tussen een heleboel spelers door. Valente naar Hajs Moussa. En dan achteruit naar Kraaiveld. Die in de as van het veld staat. Misschien aan de rechterkant maar Valente mee kan geven. Valente ziet Ueda loeren. Maar gaat er uiteindelijk niet voor. Steekballetje naar Hajs Moussa. Is grote klasse. Kans voor Feyenoord. Weer Bednarek met een redding. En een corner voor Feyenoord komt eruit voort. Geweldige steek.

0: wel de hoekschop. Die Harts Moussa gaat nemen. Vanaf de rechterkant komt die bal. Hier is zijn aanloop. Harts Moussa tilt die bal naar de tweede paal. Dat is een makkelijke prooi, denk ik. Ja, Bednarek die vangt hem. Die gooit hem dan snel uit. Wil met een counter hier Mito aan het werk zetten. Mito die aan de bal kan komen, maar toch door twee Feyenoorders ervan afgezet wordt. Dan is het balletje naar Ernst terug een beetje te kort. Dan gaan de billetjes even van die geknepen hier op de perstribune ook. Het gaat allemaal net goed. Ernst kan die bal spelen. En zo komt Feyenoord de helft van Sparta juist weer op met Valente. Komt er dan opnieuw een grote kans. Dat was bij de vorige vier aanvalsopzetten wel meteen het geval. Feyenoord houdt nu even in met Valente die hem terugspeelt. Van Houten gaat hij naar Sint-Justen. Sint-Justen naar Harts Moussa. Die de bal meteen weer laat vallen voor de centrumverdediger.
1: Toch weer valt je oog dan op Givay Zegiel. Die na de corner direct weer snel terug was om daar de bal weer te onderscheppen. Samen met de Reed. Nu Feyenoord in een aanval met een slordige paas van Diarra naar Marmol. Die gaat er ook over de achterlijn heen. Maar Zegiel die verzet zo ontzettend veel werk namens Feyenoord. Dat hij ook weer op tijd terug was om die aanval van Sparta te neutraliseren. Sparta gaat na 51 minuten een doeltrap nemen. 0-1 de tussenstand. De enige goal tot nu toe gescoord door Valente. Dat is een wonder dat het maar 0-1 staat. Als Kuipers vooruit speelt, komt terecht bij Santos. Gaat naar binnen toe, opent de bal dan over de gehele breedte van het veld. Dat is een aardige bal hoor van Santos. Als die binnen blijft, dan kan dit gevaarlijk worden. Maar ik denk dat hij te hard is. Gaat over de zijlijn heen.
0: Riet raakt gelasseerd aan zijn knie. En hij grijpt meteen naar zijn knie, naar dat duel.
1: Ik hoorde hem tegenaan, denk ik. Ja,
0: ik hoorde hem ook eventjes een kerm uitgeven.
1: De linkerknie voor de duidelijkheid. Ja.
0: Scheidsrechter Van Dijk is er nu ook bij. Is er verzorging nodig of niet? Harts Moussa staat ook in de buurt. Ja, er is verzorging nodig.
1: Op het moment Den, dat de paas wordt gegeven over de breedte van het veld door Santos, komt dat doorzwaaiende been tegen de knie van Ritan. En het lijkt erop dat hij een beetje doorbuigt. Zo'n soort beweging. Maar kwam in ieder geval die voet tegen zijn knie aan. Dat zie ik hier op het scherm naast mij. En dus het is gewoon sowieso vervelend als je er een schoen tegenaan krijgt die net met volle kracht een trap heeft gegeven. Het ziet er wel pijnlijk uit voor Jiviro Reed aan die linkerknie.
0: Ja, het is even de vraag of hij verder kan ook. Hij heeft overduidelijk veel last. Ligt nog steeds. Voelt nu zelf weer wat aan die linkerknie. Waar die geraakt is. Een hand op de schouder van de scheidsrechter Van der Rijk. Voor de rest staan er geen medespelers bij. Bij Feyenoord veel spelers bezig met een warming-up. Shaquille van Persie is daar ook bij. Het zal niet de speler zijn die Riet gaat vervangen. Dat is natuurlijk Lotomba die zich inmiddels ook meldt. Bij het groepje dat al een warming-up aan het doen is. Ook Nacho Ferri zien we daar trouwens. Oussama Targalin. Terwijl Riet weer staat. Naar de kant gaat. Nog steeds wat voelt aan die linkerknie. En Hulshoff vraagt aan hem. Je ziet het een beetje aan de handbewegingen. Ja, hoe zit het nou? Kan je door of niet? Hij loopt nog steeds een beetje mank. Hij lijkt door te kunnen. De wedstrijd gaat in ieder geval door. Feyenoord dus even met een mannetje minder. Feyenoord zoekt de aanval met Diarra. Diarra vanaf de punt van het 16 meter gebied aan de linkerkant. Houdt de nodige tegenstanders bezig. Valente, hier wordt de bal overheen gelegd richting Marmol. Die geeft de bal voor. En daar is dan niemand van Feyenoord om eventueel binnen te koppen.
1: Riet staat aan de zijkant van het veld. Die doet nog even wat korte testjes samen met de fysio. Ja, ik zou toch denken, met alles wat er speelt, gaan we zo eens kijken wat er gebeurt bij Sparta. Bal wordt in het zijnet geschoten vanuit een onmogelijke hoek. Ja, je kunt toch ook gewoon zeggen tegen Reed van, joh, neem geen risico. We halen je er gewoon uit. Als het gaat, gaat het. Maar als het nou denkt dat er ook maar 1% risico is, zou je toch ook gewoon kunnen zeggen, joh, we gaan hem vervangen. Ik heb niet het idee dat dat aanstaande is. Ik heb eerder het idee dat Reed gewoon terug gaat keren. En hopelijk is dat de juiste keuze die gemaakt wordt. Riet trekt het beet nog een beetje met linker. Ja. Ja, nu pas hè, Lotomba.
0: Ja, die was al eerder de koud uitgestuurd. Om zijn warming-up te doen, maar die is nog niet bezig zijn wedstrijdshirt aan
1: Riet weer terug in ieder geval
0: te doen. Riet is er weer bij, het is 11 tegen 11, het is 0-1 ook. Dat had allang de stand.

0: niet meer mogen zijn met de grote kansen die Feyenoord in de eerste paar minuten van de tweede helft bij elkaar speelde. Zo doet Sparta nog steeds mee ook in deze wedstrijd. Springt er weer een bal af van de voeten van Thorisson. Het is echt ondermaats hoor. Dit is geen spits waarmee Sparta dit seizoen vol aan de bak kan. Feyenoord dat de bal terugspeelt naar Tjark Ernst. Sint-Juste. Bal naar rechts naar Riet. Hoe fit is hij nog? Nou, hij loopt de bal meteen in de voeten van de tegenstander. Dan moet Sint-Juste helpen om dat te herstellen. Gaat de bal weer naar Riet. Nu vanaf de achterlijn. Ja, die wordt natuurlijk flink aangepakt door Sparta. Dat snap ik ook. Riet draait weg. Het blok wordt daar gezet. De bal gaat uiteindelijk over de zijlijn heen. De ingooi gaat naar Sparta.
1: Het gaat gegooid worden vanaf een meter of 7 vanaf de achterlijn. Terwijl dat spandoek in het uitvak nog maar eens een keer omhoog wordt gehaald. En heen en weer wordt bewogen. Gaat Kuipers nu zijn aanloop nemen. Minuut 56. Om die ingooi te nemen namens Sparta. Martensin die wordt bereikt. Hartz Moussa met wat druk. Die laat hem ook gewoon makkelijk langslopen. Daardoor kan hij naar Santos. Die hem in één keer voorslingert. Kopbal daar van Sparta. En Thorisson met zijn punthoofd. Die knikt hem gewoon uit een vrijstaande positie. Gewoon helemaal naast. Echt maar niet een halve meter. Maar gewoon echt 6 meter naast. Ja, dit is gewoon onvoldoende wat hij laat zien. Met de kansen die hij namens Sparta krijgt. Zometeen gaat er gewisseld worden aan de kant van Sparta. Dat nu ook gewoon druk probeert te zetten om Valente van de bal af te krijgen. En Sint-Juste die zal achteruit moeten naar Ernst. Als de bal daar tussendoor gespeeld wordt. Best wat risico in die opbouw ook. Er zit Van Kruijsen die klaar staat om zometeen in het veld te komen bij Sparta. Terwijl Diarra flink wordt opgejaagd. Een vrije trap ook krijgt dan van de scheidsrechter. Is dit het moment dat Sparta ook gelijk gaat wisselen. Robin van Kruijsen dus in de ploeg. En hij gaat erin komen voor Casper Terro.
0: Ja, ook iemand die een matige wedstrijd afleverde. Kreeg wel de kans om Sparta op 1-0 te schieten. Maar hij er toen wat wild naast. En inderdaad Robin van Kruijsen. Zijn vervanger. De 57ste minuut. Het is 0-1 op het kasteel. Valente maakte voor rust tot nu toe enige doelpunt. Feyenoord creëerde al veel kansen in de tweede helft. Hij scoorde nog niet opnieuw. En dat gaat ook nu niet gebeuren. Als de dieptepaas van Jeremiah Sint-Juste uitkomt bij Filip Bednarek. Keeper rolt de bal uit naar Verschuren. Krijgt hem daarna weer terug. Dan gaat hij naar Martins Indy. De sliding van Van Houten op de bal. Nou, geeft hij zelf ook aan. Hij krijgt een gele kaart. Hij krijgt niet alleen de vrije trap tegen, maar ook een gele kaart. Daar begrijpt de Belg niet veel van.
1: Zo geel, hè?
0: Maar hij zal vast de bal ook raken. Jij ziet de herhaling, Den, maar raakt ook absoluut zijn tegenstander. Weinig op af te dingen op de eerste gele kaart van dit seizoen. Voor een van de Feyenoord-spelers. Hij is voor Charles van Houten. En Sparta natuurlijk met de vrije trap in minuut 58.
1: Vrije trap gaat genomen worden door Toornstra. Net over de middenlijn, daar aan de linkerkant. Naar Santos, die bereikt wordt. Daar tegenover Diarra staat, tussendoor speelt. Daar Kuipers bereikt. Daar zit Segio bijna tussen namens Feyenoord. Maar Toornstra kan hem alsnog voorgooien. Er zat helemaal niemand in de buurt. Dus dwarrelt hij over de achterlijn heen. Gaat Ernst een doeltrap nemen. En is het de korte variant die mogelijk is met Kraaijveld misschien zelfs wel. Dat gaat ook gebeuren. Kraaijveld zal hem gaan nemen. Maar er ligt een tweede bal in het veld. Dus moet hij eventjes eruit getikt worden. Kort balletje naar Tjark Ernst. Die gaat naar de rechterkant. Naar Sint-Juste. Vooruit dan naar Zegiel. Dat is wat Feyenoord graag wil doen. Dit doet hij handig weer. Zegiel echt een goede indruk op hem maakt. Als Van Houten daardoor aan de bal komt. Kan Valente er nu vandoor. Valente gaat lopen. Die wil naar binnen toe. Die gaat naar de rechterkant. Gaat naar Ueda. Ueda ruzie met de bal. Wat een slechte bal zeg van Ueda. Geen controle bij de Japanen. Daardoor
0: ook gewoon een slechte wedstrijd eigenlijk op Den.
1: Zeker, zeker. Onzichtbare wedstrijd. Daardoor ramt Sparta hem over de zijlijn heen. Is Toornstra gaan zitten. Blessurebehandeling nodig voor die oudspeler van Feyenoord. Die inmiddels dus op gelijke hoogte is gekomen met Willem van Hanegem. Wat betreft het aantal wedstrijden in de Eredivisie. 494 allebei. Wordt overeind geholpen door Bruno Martensindi. Terwijl de uitsupporters Jens Toornstra toezingen. is de ingooi van Feyenoord die door Reed genomen gaat worden. Ja, Ueda die zal daar toch meer moeten laten zien. Wordt ook in verband gebracht hè, met de interesse uit Turkije, die Japanse spits. En dan is het Sparta dat uit kan verdedigen. Moet Feyenoord erachteraan en Marmol doet dat en kopt hem over de zijlijn.
0: Ja, was niet de bedoeling. Hij hoopt hem natuurlijk nog bij een medespeler te krijgen. Maar achterin was het even niet de bezetting bij Feyenoord. Sparta gaat zometeen volgens mij nog twee keer wisselen. Ik zie daar wat beweging in de dugout. Bij Feyenoord nog niet. Ja, wel beweging. Lotomba die weer gaat zitten. Die deed zijn warming-up te net omdat Riet wat last had van die linkerknie. Maar die kan gewoon verder. Borges gaat dan aan zijn warming-up beginnen. Exact een uur gespeeld. Sparta Feyenoord 0-1 de tussenstand door het doelpunt van Valente. Het is nog veel te vroeg om te zeggen of dat dan ook het winnende doelpunt gaat zijn. Zo'n marge van 1 zorgt ervoor dat het absoluut spannend blijft nog. Deze eerste speelronde van het nieuwe seizoen. Voor de 8e keer een openingsduel tussen Sparta en Feyenoord. 7 jaar geleden gebeurde dat voor het laatste. Was Jaap Stam de trainer van Feyenoord in de Kuip 2-2. En nu hier dus op Spangen. Meteen dit onder onsje waarin Sparta de bal aan het rondspelen is. In het eigen 16 meter gebied aan toe. En Feyenoord hapt nu. Feyenoord komt met meerdere spelers. Gaat druk zetten tot aan Bednarek aan toe. Daar komt Gaussou Diarra afgelopen. Bednarek trapt hem met rechts. Maar gaat Riet die bal makkelijk kunnen koppen. Kopt hem wel over Harts Moussa heen. Dan St. Juste die een overtreding maakt. En dus komt er een vrije trap voor Sparta. Die gaat pas genomen worden denk ik nadat de volgende wisselspelers erin komen. En daar zit onder andere Milan Zonneveld bij. Het kan niet anders dat hij Thorisson komt vervangen. Inderdaad. De ene spits eruit. De andere erbij. En ook Jens Toornstra die niet verder kan. Na de behandeling van zo even. En daarvoor komt Alwande Roaldsooi in het veld.
1: Vrije trap is voor Sparta. Nou, die overtreding die daar werd gemaakt door St. Juste. En die is inmiddels ook genomen. Bal aan de rechterkant komt dan terecht bij Verschuren. Net rond de middenlijn. Hij kan achteruit. Hij moet achteruit. Speelt daar de bal in naar Marvin Jong. Opent naar Martin Zindi aan de linkerkant. Gelijk druk ook weer van Harts Moussa. Ueda loeit er ook op. Maar de Japaner een wat onzichtbare wedstrijd tot nu toe in de eerste 62 minuten van deze wedstrijd. Meerdere spelers van Feyenoord lopen zich ook warm. Ik weet welke wissels daar zo meteen aanstaande zijn. Als de bal terechtkomt bij Mito. Gaat Zegio erachteraan. Slechte bal van de Japanen in richting Santos. Die bal gaat over de zijlijn heen. Ingooi dus voor Feyenoord. En is de Ueda die zich wel wat meer aankomt te bieden. Maar dat niet heel veel aanstal te maken. Hij krijgt hem wel. Gelijk ook door Martens Indi in zijn rug gelopen. Martens Indi is daar niet mee eens. Nou ja, Ueda die zoekt even zijn ruggengraat bij elkaar. Want die kreeg gewoon een beuk in zijn rug. En een vrije trap dus voor Feyenoord. En hij gaat naar de linkerkant als daar de bal ingespeeld wordt naar Verschuren. Verschuren dan naar Valente. En hij naar voren richting Diarra. Meerdere spelers van Feyenoord mee naar voren op zoek naar een aanval. Als Diarra het zichzelf moeilijk maakt, moet daardoor terug naar Valente. Valente dan naar Van Houten. Van Houten heeft wel wat ruimte om zometeen de paas te geven. Naar bijvoorbeeld Zegiel. Ja, Zegiel met wat ruimte wil door de benen van zijn tegenstander. Naar een linkschot zeg van Diarra. In één keer geschoten. Bednarek met de redding. Diarra baalt daar ook van. Zegiel tikte hem half door de benen van Martens Indi. Kreeg hem daardoor nog een keer voor zijn voeten. En tikte de bal breed naar Diarra. Die ook wel wat last lijkt te hebben van dat schot. Hard venijnig geschoten. Redding weer van Bednarek. Corner voor Feyenoord. De eerste helft heeft Feyenoord voor het eerst zoveel op het doel geschoten van een tegenstander sinds 3,5 jaar. Dat zegt wel wat.
0: Het schot van Diarra ging sneller dan het geluid, leek het wel. Nu de hoekschop van Zegiel vliegt over iedereen heen over de achterlijn. Jij was bij het commentaar geven nog bij Zegiel. Toen was de bal van Diarra al bijna erin. Dat leek alsof het terug in de tijd ging zelfs. Zo hard was dat geluid. Ja. Maar geen doelpunt. Dus ja, dat is waar het uiteindelijk om draait.
1: Ja.
0: En Feyenoord heeft zo'n tweede doelpunt wel nodig om echt klaar te zijn met de tegenstander van vandaag. Nu bij 0-1 blijft er natuurlijk die hoop dat bij een uitbraak zoals deze Sparta opeens zou kunnen scoren. Hier komt een voorzet van de rechterkant richting Zonneveld. Ja, het is maar goed dat Feyenoord die bal wegkopt. Want Zonneveld van zo dichtbij had hier zomaar eens een doelpunt van kunnen maken. Wel een hoekschop voor Sparta nu. Zit in minuut 65. Ik denk dat de wedstrijd van Ueda straks erop zit. Want Nacho Ferri is zijn wedstrijd er nu aan het aandoen. En ook Givino Zinhagel, die vorige week tegen Atalanta ook al mocht invallen. Ik denk dat die Diarra dan komt vervangen zometeen. De jong talent krijgt dus de voorkeur boven bijvoorbeeld Gonzalo Borges. Maar eerst de hoekschop natuurlijk van Sparta. Nu gaat Feyenoord nog niet wisselen. Eerst die corner die eraan komt. Inmiddels minuut 66. Van der Rijk heeft gefloten. Corner mag genomen worden. Die gaat kort over de grond. Wordt teruggekaat. Het is een variant. En dan hoog naar de tweede paal. Daar wordt het opnieuw een hoekschop. Als een van de Feyenoorders de bal met het hoofd nog raakt. Dus moeten die wisselspelers nog steeds even wachten.
1: Corner gaat genomen worden vanaf de linkerkant van Sparta. Er zal zo meteen ingebracht worden richting het doelgebied van Tjark Ernst. Wegdraaiend om precies te zijn. Die hoekschop die genomen gaat worden door Van Kruijsen. Als alle spelers zich verzamelen rond de 5 meterlijn zo'n beetje. Wordt die wegdraaiend genomen. Weggekopt dan door Diarra. Die net dus hard uithaalde op dat doel van Bednarek. Die weer een antwoord in huis had. En deze bal wordt weggekopt. De voorzet van Sparta weggekopt door Ueda. En snel weer overgenomen door Sparta. Vooruitgespeeld naar Van Kruijsen. Die dus net die hoekschop dan. Van Kruijsen met links met de voorzet van richting veranderd. En die komt in de handen van Ernst terecht. Zonneveld klaagt bij de tweede paal dat hij onderuit gelopen werd. Maar Ernst is in ieder geval alert op die van richting veranderde voorzet. Dus kan Feyenoord de bal weer meenemen. Met de Marmol aan de linkerkant. Gaat naar Van Houten. Breed naar Sint-Justen. Zo is het fijn dat nu naar de rechterkant toe gaat. Naar Reed. Toch eventjes geschrokken toen hij naar zijn knie greep. Maar toch door kon gaan aan deze wedstrijd. En zo is het Javier Reed die achterin de bal aan het rondspelen is met zijn ploeggenoten. Met nu Valente terug naar Ernst. Dan door het midden heen dacht ik even naar Van Houten. Hij kiest uiteindelijk voor Ueda die daar achter staat. Ueda naar rechts, naar Reed. Zo is het fijner dat rondspeelt. En Sint-Justen die wordt bereikt.
0: Sint-Justen kort naar Van Houten. Van Houten die vanuit de as kijkt of hij de bal ergens richting de spelers voorin kan spelen. Ziet dat die ruimte er niet is. Dan gaat hij naar Kraaienveld. En Ernst met de trap naar voren. Die bal gaat over de zijlijn. Hier komen wissels bij Feyenoord. Twee wissels in de aanval, denk ik. Met Ferry. En dus Zinhagel. Die klaarstaan. Of krijgen we eerst een drinkpauze? We krijgen eerst een drinkpauze. Dit is een cliffhanger van Jedelste. Ik denk dat Diarra en Ueda de spelers zijn die eruit gaan. Maar je weet het maar nooit. Hè? Dus in goede tijden, slechte tijden is dat ook zo. Dus een schietpartij of zo ligt iedereen dood op de grond. En de aflevering daarna blijkt er toch maar één iemand geraakt te zijn. Dus voor hetzelfde geld.
1: Er zit heel de zomer er ook nog tussen.
0: En er zit heel de zomer er tussen. Ja, nu zit er zo'n drink. Die drinkpauzes voelen soms als een hele zomer. Vertel jij eens wat dan, Dan.
1: Ja, ik kan
0: wat heb jij deze zomer gedaan?
1: Ja. De voorbereiding van Feyenoord gevolgd. Ja.
0: En was het wat?
1: Tussendoor nog even op vakantie geweest. Jou, hè? Ja, nee, zeker. Terwijl de spelers even bij elkaar worden gehaald, wordt bij Feyenoord wat gezegd door Giovanni van Bronckhorst, die zijn ploeg aan het bijpraten is. Aan de kant van Sparta doet Rogier Meijer dat vooral bij spelers individueel. Dus een van de assistenten bezig om wat andere spelers ook bij te praten. Wordt er ook eventjes wat behandeld aan kramp. Twee spelers bij Sparta die volgens mij even aan de kuit worden gemasseerd. Drie zelfs op dit moment. Zitten van de Eik heeft ook een flesje gekregen, een flesje water. Zijn assistent ook, die neemt ook even een slokje en een klein blaasje. Om op adem te komen. Het is warm op het kasteel. Het zonnetje dat schijnt goed. Het is hier op de tribune, zeker als je in de schaduw zit, prima te doen. Maar als je dat veld achter die bal aan moet hollen, dan is dat toch wel andere koek.
0: We gaan de wissels krijgen, Dan.
1: Ja. De spelers kiezen weer positie. We gaan ook gelijk wisselen. Twee keer aan de kant van Feyenoord om precies te zijn. Wiedemann vraagt nog even, weet je zeker dat hij erin moet?
0: Nu gaan we het zien, hè, naar die cliffhanger. Nu is die break, die lange zomerweek. Mooi. Wij zijn het inderdaad Ueda en Diarra die eruit gaan.
1: Ja, wel mooi dat de Japanners elkaar nog even opzoeken. Mito en Ueda. Even high-fiven. Ueda kijkt wel angstig richting de zijkant. Die denkt ook, ja, er is een nieuwe spits gehad.
0: Die voelt ook al hangen.
1: Ja, en die weet ook, ik heb een aantal kansen gehad dat ik wel weer mee moet doen. Dus er is een kans dat ik zo meteen richting de zijkant ga. Dus de vierde man denkt, ik heb geen haast. Wachten gewoon nog even met deze wissels. De ingooi door Sparta genomen. Voetballen we weer. En laat de wissel dan nog steeds op zich.
0: Wacht, ja, zo zie je maar. Toch een plot twist opeens.
1: En dan morgen, nu, in de volgende aflevering, dan gaan we weer verder. Ja,
0: ze gaan eerst verder spelen. De vierde man stond al klaar met dat bord. Maar ze gaan toch eerst verder spelen na de drinkpauze. Nou, 20 minuten nog. We gaan er vanzelf achter komen wie eruit gaan voor Ferry en Zinhagel. Eerst een mogelijke Sparta-aanval met Mito. Hij heeft Segio voor zich. Mito dus even met de bal terug. Martezini pompt hem dan in. Richting Milan Zonneveld. Die kopt hem door. Sterk aan de bal hier gedaan. Hoor. Daar kan Mito hem nog oppikken. Kans voor Sparta. Maar het schot gaat over. Een half metertje.
1: Drie wissels.
0: Gaat het schot over van Marvin Young. Nou, hier komt hij dan, Den. Ueda gaat er inderdaad uit. Nacho Ferry. Let goed op, Leon. We zijn er nog niet. Er komt echt nog een enorme twist. Diarra.
2: Ik zit klaar, hoor.
0: Gaat eruit. Ja, heel goed. Diarra gaat eruit voor Givino Zinhagel. En ook Tijmen Wessels gaat er nog bij komen.
1: Dat gaat Marmol
0: voor Thijs Kraaienveld. Dus Marmol gaat voor het eerst in het centrum staan. Daar wordt hij ook beoogd voor is. En Tijmen Wessels maakt zijn officiële debuut voor Feyenoord. Iemand die zich ook in de voorbereiding goed heeft laten zien. Talentvolle linksback. En ook hartstikke goed dat hij dan gewoon de kans krijgt als dat een positie is waar problemen zijn. Dus het is opeens een driedubbele wissel geworden nog bij Feyenoord. In de 72e minuut.
2: Dan zie je toch je wacht ergens op en dan komt er toch nog iets verrassends.
0: En dan toch, hè, komt er toch nog opeens wat bij. Kijken hoe die laatste 20 minuten dan gaan lopen van deze wedstrijd. De stand is 0-1. Wat dat betreft nog steeds spanning voldoende bij Sparta Feyenoord.
1: Lange bal van Bednarek gaat naar Zonneveld. Die kan koppen, want die is ongeveer 2 meter. Dus die knikt hem ook vooruit. Daar zit Feyenoord tussen. Gaat terug naar Ernst. De keeper geeft hem mee naar de linkerkant. Slechte inspeelpaas van die Duitse doelman. Omdat Zonneveld met grote passen zijn kant op kwam. Dus is de ingooi door Sparta snel genomen. 18 minuten officiële speeltijd te gaan. Terwijl Ferry gelijk eventjes kennis maakt met Bruno Martezindi. Bruno Martezindi die gelijk een soort beuk te verwerken krijgt van die grote, sterke Nacho Ferry. En voorlopig is het aan de kant van Sparta Santos die er vandoor gaat. Twee mannen tegenover. Reed en Hajj Moussa. En dan is het Santos die hem zelf over de achterlijn heen tikt. Claimt een corner, maar weet ook dat de scheidsrechter de regels uit zijn hoofd kent. Want als jij hem zelf over de zijlijn of over de achterlijn speelt, dan kan het nooit zijn dat je hem ook nog eens zelf mag gaan nemen. Gebeurt ook niet. Doeltrap dus voor Feyenoord. En die gaat genomen worden door Marmol. Die dus als centrumverdediger opgesteld staat. Wessels erin gekomen voor Kraaienveld. En Wessels daardoor aan de linkerkant neergezet. En de doeltrap genomen naar Valente. Terug naar Marmol. Hij naar de linkerkant naar Wessels. Wordt opgejaagd. Moet dan naar voren spelen. In de gooi voor Feyenoord. Die Wessels zelf mag nemen halverwege zijn eigen helft.
0: Feyenoord maakt geen haast. Het staat voor hier. Best nog wel even te gaan. In de 73ste minuut. Wessels heeft de bal in de handen. Die gooit hem op de borst van Ferry. Die leidt wel het balverlies daarna. Sparta heeft hem. Martezindi. Bas Kuipers. Hij gaat terug naar Bednarek. Nacho Ferry maakt het Bednarek daar heel erg lastig. Keeper gaat daar bijna de fout in. Bal wordt nog naar links gespeeld. Er zit Hartmoetsa druk. Riet heeft dan ook begrepen. Nu moeten we massaal druk zetten. Pakt de bal af. Valente legt de bal klaar voor Van Houten. Gaat Van Houten het zelf doen? Nee, je steekt hem richting Ferry. Die krijgt de bal dan net niet mee. Dit had ook zomaar anders kunnen lopen. Bednarek nam daar echt veel te veel tijd. Maar nu de Sparta-counter. Die gaat over de rechterkant. Zonneveld kiest positie. In de punt van de aanval. Een echte counter kun je het niet meer noemen. Want de bal wordt teruggeschoven. Sparta kiest voor het balbezit. Maar wordt teruggeschoven naar Martens.
1: Dus Sparta met het balbezit achterin. Bruno Martezindi gaat daar verschuren. En hij helemaal naar de rechterkant toe. Daar kan die geopend worden. Als de paas naar voren wordt gegeven door Martens. Daar zit Feyenoord dan tussen. Terug naar Tjark Ernst. En de keeper die wordt opgejaagd. Weinig opties. Dus een lange trap naar voren zou mijn advies voor hem zijn. Dat heeft hij gehoord. Dus gaat de bal daar ook naartoe. Daar wordt Nacho Ferry ondersteboven getrokken door Martezindi. Dus de kennismaking wederzijds verlopen. En gaat deze aanval van Feyenoord nu alsnog een vervolg krijgen met Hajmoussa. Zegiel dan buitenom. Hajmoussa sleept hem mee, wil daar langs Kuipers. Ja, dat is een ervaren jongen. Die laat zich daar niet zo makkelijk piepelen. En dat blijkt ook wel, want deze bal wordt overgenomen. Gaat dan via een van de Feyenoorders over de zijlijn heen. En is de ingooi voor Sparta. Bas Kuipers degene die mag gaan nemen. Een paar meter voor de middenlijn is Bas Kuipers met de bal in zijn handen. Degene die dan de ingooi neemt. Gooit hem naar Robotsoy. Vooruitgespeeld uiteindelijk weer door Kuipers. In de richting van Zonneveld. Die lange Zonneveld. Die hier toch eventjes probeert te solliciteren naar een basisplaats. Waar ook van de bal af wordt gezet. Feyenoord neemt over. Hajmoussa dan. Wipt hem met het buitenkantje mee met Givai Zegiel. Feyenoord moet proberen wat tempo te maken. Overtreding gemaakt door Robotsoy. En dus een vrije trap voor Feyenoord. Ik vind ook de mensen hier achter mij in een skybox. De scheidsrechter heeft het gehoord. En dus een vrije trap voor Feyenoord.
0: Ja, vanaf een plek waarvan Feyenoord gevaarlijk kan worden. Dus halverwege de helft van Sparta. Zegiel bij de bal. Hajmoussa bij de bal. Ik zie dat Jeremiah St. Juste en Mika Marmol mee naar voren komen ook. De verdedigers misschien wel kopsterk. Het laatste kwartier is ingegaan. Het staat 0-1. Feyenoord met een vrije trap. Die gaat voorgegeven worden, die bal van achteruit. Door Zegiel. Die tilt hem gevoelig. Hij is net te scherp. Hij gaat over de achterlijn ook zelfs. De loopactie was er wel. Bij Van Houten. En ook bij Marmol. Maar die konden niet meer bij die bal komen. Sparta gaat opnieuw wisselen ook. Mitchell van Bergen komt erin. En Ioni Santos gaat eruit. En ook Johnny Mito gaat eruit. Ideo, die weer terug is bij Sparta. In ieder geval vooralsnog. Krijgt hier een invalbeurt.
1: De doeltrap is voor Sparta. Omdat die vrije trap van Zegio over de achterlijn heen vloog. Is de doeltrap genomen. Komt naar Bednarek. Terug. Lange trap van hem. Wordt gekopt door Wessels. Die daar Ferry bereikt. Buitenspel lijkt me. Ja, zegt de grensrechter ook. Vrij trap moet een paar metertjes terug. Weten ze bij Feyenoord ook.
0: Ja, Ferry schiet hem niet een paar metertjes terug.
1: 25 meter verder schiet hij hem.
0: Die schiet die bal bijna naar de Lee Towers.
1: Ja. En het is Van der Rijk die ook naar hem toe gaat. Die zegt, ik denk in het Engels. Van, heb je niet begrepen? En Ferry die speelt daar de verboden onschuld. Deze paas van Sparta komt nergens aan. Dat gaat over de achterlijn heen. Feyenoord heeft geen haast. 77 minuten onderweg. 0-1 de tussenstand. Het is echt een wonder dat we maar één doelpunt hebben gezien vandaag. Door Shaquille van Persie. Nog even een tikje in zijn nek krijgt. En de laatste instructie van Sipke Hulshoff. Die zal, zo lijkt het, misschien zometeen ook wel in de ploeg gaan komen. Voor de absolute slotfase. En je weet het, van Persie in het veld is bijna elke wedstrijd wel een garantie op een doelpunt. Als Wessels de diepte in wordt gestuurd. Goede bal van Valente. Hij kan dan de bal ook mee gaan geven. Dat doet hij ook aan die linkerkant. Misschien aan Zinhagel. Die gaat naar binnen toe. Ruimte voor het schot bij Zinhagel. Maar die schiet de bal echt bijna uit uitvak in. Vanaf de linkerkant. Helemaal naar de rechterkant van het stadion. Raakt hem helemaal verkeerd. Deze bal die gaat dus geen gevaar opleveren. Dus een doeltrap voor Sparta.
0: Shaquille van Persie nog steeds bezig met zijn warming-up. 12 minuten nog. Het einde van de wedstrijd begint wel te naderen. Maar met die tussenstand is het absoluut spannend. Sparta-Feyenoord 0-1. Doelpunt van Valente nog voor rust. Feyenoord probeert de boel vast te zetten. Met 2, 3, 4, 5 spelers rondom het 16 meter gebied van Sparta. Dat komt daar dus ook niet uit. Onder die druk die Feyenoord daar aan het zetten is. Bednarek trapt de bal hoog naar de zijlijn. Die gaat over die zijlijn heen. Hajmoussa vraagt al even naar de kant. Ben ik degene die eruit gaat? Zometeen voor Van Persie. Ik heb het antwoord nog niet meegekregen of dat zo is. Gaan we zo meteen allemaal wel zien. Het is fijn dat met Ernst de bal naar voren speelt. Nacho Ferri en Martin Zindi. Mooie duels zijn dat wel. Martin Zindi. Hij laat zich ook een klein beetje vallen voor zo'n beer dat hij is. Ferri. Maar het is ook gewoon slim. Martin Zindi. Je wordt er een beetje loco van. Zou Nacho Ferri zeggen. Je gaat het verhaal halen bij de scheidsrechter die hier een vrije trap aan Feyenoord geeft. Die vrije trap is genomen. Gaat kort naar St. Juste. Dan heel veel risico zeg in de inspeelpaas van Marmol. Dan gaat Sparta ook de bal af kunnen pakken. En misschien wel Den tot een kans kunnen komen.
1: Het is aan de linkerkant Ideo die er vandoor gaat. Die struikelt dan over zijn eigen voeten. En daardoor is hij de bal kwijt. Neemt Feyenoord over. En is het daar ineens misschien wel de ruimte die er voor Feyenoord te vinden is. Dus Van Houten meegeeft aan Hajmoussa. Handig gedaan door Hajmoussa. Tikt
0: heel handig.
1: Net weg voor
0: zo.
1: Ideo. Heel handig gedaan dit ook. Naar Van Houten. Dan weer naar Hajmoussa. Probeert daar in balbezit te blijven. Maar heeft daar een beetje ruzie nu als Kuipers erbij komt. Ideo dan met een trap naar voren naar Zonneveld. Die kopt hem vooral heel hard terug. Ferry wordt daar in zijn rug geduwd door Martins Indy. Dan neemt Van Houten hem aan op zijn borst. En heeft Feyenoord weer de bal onder controle op de helft van Sparta. Halverwege de helft van Sparta staat Shaquille van Persie klaar om in het veld te komen zometeen. En zit er Riet die opgejaagd wordt. Moet achteruit richting Sint-Juste. Breed naar Marmol. Die gaat lopen. Twee man gepasseerd. Meegegeven aan Wessels in de middencirkel. De helft van Sparta. Dan aan de linkerkant naar Valente. Hier lijkt een aanval in de maak te zijn. Zinhagel die dan in het veld komt. Het zegt ook wel iets over de positie van Gonçalo Borges. Dat hij in de ploeg is gekomen. Tussendoor dan komt bij Van Houten terecht. Feyenoord gaat naar de rechterkant. Naar Reed. Zoeken dan naar Hajmoussa. Die wordt bereikt tegenover Kuipers. En Hajmoussa die denkt ook, ja, mijn ploeg staat 1-0 voor. Ik heb geen haast. Kom maar op. Slecht balletje dit van de Hajmoussa. Veel te flegmatiek naar Reed. Die het goed oplost met talenten samen. En zo is het fijner dat wel een balbezit blijft. Met nu Hajmoussa. Het balletje buitenom gegeven naar Reed. Goed, daar zit Roald Sawyer tussen. Hij kan de bal dan proberen vooruit te werken. Maar wordt zwaar onder druk gezet. Deze bal wordt door Feyenoord weer overgenomen.
0: Overtreding op Sint-Juste door Zonneveld. Die grijpt daar wel meteen naar zijn kuit, Sint-Juste. Eindelijk fit, vertelde hij vorige week nog. Heeft echt wel lopen kwakkelen vorig seizoen. In de zomer doorgetraind, in de voorbereiding alles gespeeld. Maar hij grijpt hier meteen naar dit contact. Naar zijn kuit. En de verzorgers staan ernaast. Hij ligt echt naast die zijlijn. Is hier nou wat aan de hand of niet? Is het ook een beetje tijd rekken? Hij staat weer. Sint-Juste geeft aan geen verzorging nodig te hebben. Inderdaad, Hajmoussa gaat eruit. Een beetje met gebogen hoofd. Dat gebeurde onder de vorige trainer natuurlijk nauwelijks. Dat hij gewisseld werd, Hajmoussa. Nu wel en Van Persie. En na zo'n geweldige voorbereiding, vooral ook vanaf die rechterkant, krijgt ze kans. De laatste 8 minuten om weer belangrijk te zijn voor Feyenoord. Dat met 1-0 voor staat. Het is dus nog geen gespeelde wedstrijd. En het doelpunt van Persie zou zeer welkom zijn. Gaat Feyenoord hier er doorheen komen. Als Wessels hier heel erg sterk is. Speelt er naar Ferry. Die wil hem met de hak meegeven nog op Segiel. En die bal komt net niet uit. Sparta trapt hem weg.
1: Dan over de zijlijn heen. Ingooi voor Feyenoord. Valente gooit. Gaat naar Wessels. Terug weer naar Valente. Kan tussendoor naar Van Houten. Dat zou een optie zijn. En dan weer terug naar de linkerkant. Naar Zinhagel. De rand van de 16. Giovino Zinhagel. Met wat spelers van Sparta tegenover zich. Gaat dan tussendoor naar Valente. Goed gedaan. Ook door Valente. Bal meegegeven. Terug weer naar Ferry. In de hele korte ruimte doen ze dat handig allebei. Als Zinhagel weer wordt gezocht aan de linkerkant van de 16. Zinhagel wil de voorzet geven. Bal weer tegengehouden door Martens. Moet Zinhagel erachteraan. Wordt daar toch even vastgehouden. De scheidsrechter vindt het wel meevallen. Maar wij zien hier op 100 meter dat zijn shirt uitrekt. De scheidsrechter fluit er niet voor. Dus gaat het spel door. Probeert Sparta om te schakelen. Overtreding gemaakt door Wessels. En ik denk dat het ook wel handig is. Daardoor kan Feyenoord in ieder geval weer de boel op orde krijgen achterin. Daar lag best wel wat ruimte. Balen ze bij Sparta omdat het juist wat langer duurt voordat ze daar naar voren hadden gekund. Nu naar de linkerkant. Ideo dan die bereikt wordt. Is het Ideo die gaat lopen. Heeft daar tegenover zich dan Shaquille van Persie. Ideo die probeert daar een actie te maken. Maar van Persie passeren. Dat is niet 1, 2, 3 eenvoudig. Ja, van Persie doet het goed. Zet een slijding in. En via Ideo gaat hij over de achterlijn heen. Is het doeltrap voor Feyenoord. Die door Ernst genomen zal gaan worden. Zometeen gaat er volgens mij nog een keer gewisseld worden. Dan is het of Mats Del of Sam Stijn. Ik gok eigenlijk eerder op Del dan op Stijn. Als Ferry daar bereikt wordt, kopt de bal. Vooral heel erg hoog. Zegiel kan er niet bij. In tweede instantie wel. Van Houten probeert hem te koppen. En die krijgt bijna de schoen van Zegiel tegen zich aan. Van Persie brengt controle en gaat achteruit naar Marmol. Goed gedaan.
0: Ik denk dat Targaline erin komt. Want die zit zo'n hartslagmeter.
1: Ja, die zat verstopt, ja.
0: Om zijn borst daar te doen. Ja, ook iemand die ernaast staat. Moussama Targaline. Opmerkelijk. Gaat wel nog wat minuten krijgen in deze wedstrijd. Die Feyenoord toch ook zal willen controleren. Als het niet nog een tweede doelpunt weet te maken. In ieder geval niets meer weggeven. Dan begint Feyenoord het seizoen met 3 punten. Wat kan Sparta nog? Het staat 0-1. Hij hoeft maar één keer goed te vallen. Om toch een punt over te houden aan de seizoenstart. De bal wordt door Sparta hoog naar de linkerkant gespeeld. Ideo neemt hem aan. Wil zich ontdoen van Riet. Komt dan terug. Komt daarna van Persie tegen. Speelt de bal dan naar rechts. Ik weet niet of dit helemaal de bedoeling was, maar hij komt wel aan. Daardoor kan de bal voorgegeven worden. Zonneveld kan koppen. Hij kopt op het dak van het doel. Ja, er gaat met zijn korte invalbeurt al meer dreiging Den vanuit van Zonneveld dan van Torrisson in heel de wedstrijd. Charles van Houten wordt inderdaad naar de kant gehaald en Oussama Targaline vervangt hem. Voor de slotfase van deze Sparta Feyenoord.
1: Toeter opgenomen door Feyenoord. 5 minuutjes officiële speeltijd nog te gaan. De moeizame kaatsgelijk van Targaline, waardoor Marmol een ingooi moet voorkomen. Dat lukt. Krijgt hem vooruit. Zinnagel springt, maar kan er niet meer bij. En is het balbezit voor Roaldsooi. Gaat achteruit. De bal komt bij Kuipers terecht voor die slotfase. En dan zou het toch voor Feyenoord, gezien het aantal kansen, als een nederlaag voelen als er nog eentje invalt namens Sparta. Als de bal meegegeven wordt aan de zijkant van het veld. Terug dan maar weer naar Verschuren. Net over de middenlijn op de helft van Feyenoord. Is het de diepte die wordt gezocht bij Martens die de voorzet geeft. Kan weggekopt worden half-half. Ideo die hem opvangt aan de linkerkant. Gaat daar schiet de bal geraakt door een hoop mensen. Buiten spel voor Sparta. En de bal gaat binnen door Zonneveld binnengetikt. De vlag gaat dan niet als de lucht in. Goal afgekeurd. Ik dacht toch al dat het buitenspel was.
0: Dat dacht ik ook. Het gaat dan wel gecheckt worden. Daarom wacht hij ook zo lang natuurlijk, die grensrechter. Als dit alles blijft staan, dan zijn we wat dat betreft in de evenwicht.
1: Buitenspel.
0: Feyenoord zag ook een doelpunt wegens buitenspel afgekeurd. In het begin van deze middag. Norhards Moussa. En nu gaat er ook een streep door dit doelpunt van Zonneveld. Maar het geeft aan dat het nog hachelijk is voor Feyenoord. En Sparta zal hier natuurlijk ook hoop van krijgen in die laatste paar minuutjes.
1: Het geeft ook wel aan dat hij aan weinig kansen genoeg heeft om de bal wel binnen te krijgen. Die Milan Zonneveld.
0: Dat blijkt. Feyenoord is gewaarschuwd. Sparta heeft nog goede hoop. En deze derby is razendspannend in de laatste paar minuten. 0-1 is de tussenstand. Een diepe bal naar Ferry. Die krijgt de vrije trap tegen. Na het vasthouden van Verschuren. Bednarek gaat de bal nemen. Ook al ligt hij in de buurt van de middencirkel. En houdt Feyenoord ook het hoofd erbij. Sparta zal gaan pompen of verzuipen. Wat meer opportunistisch gaan spelen heeft echt nog een kans op een resultaat. En Feyenoord loopt hier echt het risico dat het toch nog tegen puntenverlies aanloopt in de eerste speelronde. Bal wordt weggekopt door Van Persie. De bal die door Bednarek werd ingebracht. Ideo geeft er opnieuw voor. Daar is het weer Zonneveld die hem voorgeeft. Hens wordt er geclaimd.
1: Buitenspel.
0: Maar het is opnieuw buitenspel ook van Zonneveld. Feyenoord met de vrije trap. 2 minuten, 20 seconden in de reguliere speeltijd. Maar dan ook nog de blessuretijd. En Feyenoord, het maakt een bibberende indruk, Den.
1: Ja, en dat hebben ze ook aan zichzelf te danken. Als je zoveel kansen hebt gekregen en slechts op een 1-0 voorsprong staat, dan is dat natuurlijk ook aan jezelf te danken. Dat al deze wedstrijd in het slot moet gooien. Ja, en Sparta zal denken, er is nog hoop. En hoop doet leven. En dus wordt er geprobeerd om daar dan nog iets uit te halen. Terwijl het spel wordt stilgelegd vanwege een bal in het gezicht van Valente. Ik weet niet of hij ook echt in zijn gezicht...
0: Ja, de bal. Hij kreeg de bal voor onder zijn gezicht.
1: Ja. Ik miste volgens mij de bal, hè. Dat had ik niet gezegd. Volgens mij had ik niet gezegd de bal, inderdaad. Nee. Dus dan is het inderdaad onduidelijk. De verzorger komt het veld in. Heeft een lekker lang jackie ook aan. Zo. Het is 32 graden. Nou, hij heeft lange mouwtjes. Valente die even op de grond ging zitten. Ik twijfel of hij in zijn gezicht heeft wel op zijn arm. Hij kreeg hem op zijn pols, denk ik eerder. Ja. Daar wordt nu inderdaad naar gekeken. Het verbaasde me al dat hij naar zijn gezicht greep. Ja. Het lijkt wel alsof hij op zijn hand komt.
0: Dus het was gewoon Hens, wil je zeggen nu?
1: Ja, ik weet, als je hem onverwachts op je hand krijgt, dan kan het heel erg zeer doen. Zelf een keer gehad, bleek mijn pols gebroken te zijn. Dat meevalt voor Valente. Ja, dat doet echt heel erg pijn, ja. Verder dus even met 10 man. Laat de bal zo meteen door de scheidsrechter, zijn ouderwetse scheidsrechtersbal, gegeven worden. Dat is de Marmol die hem krijgt. Zonneveld die zet gelijk druk, maar de bal gaat naar voren. Daar wil Feyenoord er wel bij komen. Het lukt niet. Sparta zit ertussen. Dan neemt Sparta wel wat meer het initiatief. Als Zegiel er niet bij kan, is deze opening ineens gevaarlijk van Kuipers. Kun je geluk dat hij daar neerkomt. Want hij wil hem snel wegtrappen. Maar hij komt er wel aan. Een kans voor Sparta die aangemaakt wordt. Met Ideo misschien, die dan de bal krijgt. In de 16 bal voorgegeven op het hoofd van Reed. Maar het is de vraag of Sparta nog weet te profiteren of dat Feyenoord het in die slotfase overeind weet te houden. Corner nummer 5 voor Sparta.
0: Blessuretijd van deze wedstrijd gaat in met de stand van 0-1. En die blessuretijd bedraagt 7 minuten nog. Dat is echt 7 minuten billen knijpen nog hoor voor Feyenoord. Dat ook met een man minder staat bij deze hoekschop. Die gaat naar de eerste paal. Weggekopt door Zegiel richting de zijlijn. Mag Valente er weer bij inmiddels. De scheidsrechter lijkt het niet door te hebben. Kijkt ook niet naar die kant. Dus gebaart Zegiel maar richting de grensrechter. Ook Van Bronckhorst probeert hem erop te wijzen. Inworp van Sparta. Scheidsrechter geeft nu aan dat Valente erbij mag. Is het 11 tegen 11. Maar is nog niet terug als deze voorzet al wordt gegeven. Bij de tweede paal kan Zonneveld terugkoppen. Maar Ernst kan die bal in zijn handen nemen. Ruim 6 minuten over, Den.
1: Het is de keeper die de bal uitrolt. De scheidsrechter die aftelt. En dus gaat de paas naar voren. Zegiel die bereikt wordt. Even aan de voeten houden. We proberen weer te gaan voetballen aan de kant van Feyenoord. Lijkt het advies te zijn. De bal in de ploeg te houden. Zoals ze dat daarvoor ook al veel hebben gedaan. Overtreding op Reed. Door Marten Zindi. Een beetje als een sloopkogel door het veld heen aan het wandelen is die Bruno Marten Zindi. Als de vrijheid erop door Feyenoord genomen wordt. Door Reed gaat naar Nacho Ferri. Daar wordt driftig getrokken en gegooid. Dit is gewoon een overtreding hoor.
2: Dit is echt een judoborg.
1: Ja, dit is
2: een
1: overtreding. Van de Eyck heeft denk ik dus een kleine zonnesteek. Ja, hydration break niet helemaal goed verwerkt namens de scheidsrechter. Dit slaat nergens. Dit is gewoon een overtreding. Hij is zelf ook bezig. Dat moet ook gezegd worden. Er wordt door hem ook geduwd en getrokken. Maar dit was echt een overtreding op Nacho Ferri. Sparta met het balbezit. Komt aan de linkerkant met Ideo.
0: Ideo die de bal heeft aangenomen naar de kopbal van Kuipers. Dan geeft hij hem voor. Die wordt weggekopt door Sint-Juste. Nog verder weggekopt. Verlengd eigenlijk door Van Persie. Die deed dat nog best wel slim. Daar kan Ferri de bal oppikken. En moet Feyenoord hier uit de counter met 4 tegen 3 dit uitspelen.
1: Oh,
0: maar wat
1: bal,
0: geeft Ferri de bal slecht mee aan Zegiel. En daardoor hobbelt de bal over de achterlijn heen. Dit had Feyenoord uit moeten spelen hoor. Met 4 man tegenover nog 3 verdedigers.
1: Ik zie Mario Beni naast me zitten. Die scheldt die Ferri helemaal verrot. Die is helemaal over de zeik. Hoe Ferri hier met de bal omgaat. En geeft me eens ongelijk. Want dit was gewoon echt heel slecht wat Nacho Ferri laat zien.
0: Hier had Feyenoord de wedstrijd moeten beslissen. Dat hebben we al een paar keer gezegd in de tweede helft. Sparta leeft daardoor nog steeds diep in de blessuretijd. We zitten in de derde minuut van die 7 minuten blessuretijd. Ideo die is bedrijvig bij zijn invalbeurt. Geeft hem mee op de opkomende Kuipers. Kuipers die de bal hard voor kan geven. Het schot gaat over. Wat een reuze kans voor Sparta. Hier had Ernst niets meer aan kunnen doen hoor. Als hij met de stuit was binnengeploft. Jonge, jonge, jonge. Het heeft kansen geregend deze middag. Maar het lijkt er ook op dat we misschien toch maar met slechts 1 doelpunt, 1 winnend doelpunt gaan eindigen. Maar wat een kans heeft ook Sparta gehad vandaag.
1: Dus fijn dat bij de bal bezit met Zinnagel aan de linkerkant. Die normaal eens een aanval op gaat zetten. Punt van de 16. Zinnagel gaat hij het dan misschien wel beslissen. Zinnagel met het schot. Bal aangeraakt. En die gaat over de achterlijn heen. Is er een corner voor Feyenoord? Ja, dat toch? Kan de keeper heel snel die doeltrap willen nemen. Maar een corner is een corner. Het zou zo op een tegeltje kunnen. Als de corner door Feyenoord genomen gaat worden. Is het Mario B. die naar beneden toe gaat. Voorzien van een nieuwe knie. Die zullen ook denken van dit had echt beter moeten namens Feyenoord Nacho Ferri. Terwijl de corner door Feyenoord genomen gaat worden. Willen ze voor een korte variant gaan. Staan de spelers van Sparta te dichtbij, zegt Valente. Gaat de bal kort naar Zegiel. Dan tussendoor naar Ferri. Weer een slechte bal van Ferri, zegt
2: jongen
1: zeg. Wat een slechte bal dit. Terwijl Ueda niet goed voor de dag kwam. Dan kun je toch denken van nou dan is dit misschien wel mijn kans. Raakt Feyenoord de bal kwijt. En in de omschakeling zal Sparta denken hier zit misschien wel wat in het vat.
0: Maar Tijmen Wessels denkt daar anders over. Komt er met een sliding in. De debuterende linksback van Feyenoord. Vond ik in de voorbereiding echt goed. Nu gaan we om het echi. En hier is hij daar met een belangrijke ingreep. De blessuretijd tikt door en door. We zitten in de vijfde minuut van die blessuretijd van de zeven. Ideo geeft de bal nog een keer voor. En weer een kopbal die over en naast gaat. Zonneveld kwam nu niet lekker uit. Die voorzet was ook net te hoog. Dit was zeker niet de grootste en de makkelijkste kans die we in deze blessuretijd hebben gezien. Nog 2 minuten over. 2 minuten voor Feyenoord. Om die 1-0 voorsprong over de streep te trekken. En de 3 punten mee naar de andere kant van de Maas te nemen. Een diepe bal meteen van Ernst. Die kan Ferry niet controleren. Gaat hij door Sparta weer opportun natuurlijk naar Zonneveld. Zit Riet eraan, maar kan Feyenoord hem niet echt overnemen. Ideo tegenover Zegiel. Ideo komt er niet langs. Gaat de bal terug naar Kuipers. Die gaat hem maar weer pompen op Zonneveld. Dan valt hij overheen. Wordt hij teruggekopt door Feyenoord. Moet Riet hem nu wegtrappen. En dat doet hij wild. Er zit geen voetbal in meer bij Feyenoord. Het is echt vrouwen en kinderen eerst. Al die ballen zo snel mogelijk weg.
1: Bal komt terecht aan de rechterkant bij Van Bergen. Die dan als een soort laatste man nu staat. Gaat dan achteruit naar Bednarek. Het voetballen is al een paar minuten helemaal verdwenen. Het is vooral lange halen. En hopen dat hij een keer goed valt. Mag gekopt worden door Ferry. Komt de bal over de zijlijn heen. Slechte invalbeurt van die Spaanse spits. Die vorig seizoen juist bij de spelers met de meeste kansen in de Belgische competitie zat. Vandaag eventjes niet. Als Feyenoord de bal over heeft genomen. Komt dan terecht bij Zinhagel. Overzicht houden. Doet hij goed. Gaat naar Zegiel. Balletje vooruit naar Ferry. Ja, die moet daar wel op rekenen. Want die paas kan natuurlijk altijd komen. Ferry die heeft het nog niet te pakken. Zal nu ook snel terug moeten schakelen. Want Sparta gaat er dan weer vandoor. Met aan de rechterkant nu Van Bergen. Feyenoord erachteraan. Van Bergen probeert het tempo op te schroeven. Om de voorzet te gaan geven. De voorzet komt er ook. Richting de 5-meterlijn. Weggekopt door Feyenoord. Gaat Zinhagel erachteraan. Kan hem niet binnenhouden. Laatste 30 seconden lopen van deze wedstrijd. Als de ene gooi genomen gaat worden door Van Bergen. Gaat achteruit. Roald Soy die bereikt wordt. En dan gaat hij helemaal terug naar Bednarek. Feyenoord zegt hup, naar voren, naar voren. Ik probeer die lange bal eruit te halen. Ferry gaat daar wel naartoe. De bal komt er dan ook richting Zonneveld. Weggekopt door Sint-Justen. Blijft daar hangen. Dus het lijkt echt helemaal niet meer op voetbal. Als deze nu door Tagaline wordt verlengd. Is het Sparta dat eroverheen met Van Bergen. Die het nog maar een keer gaat proberen. Is hier een duw uitgedeeld. En de kopbal van Zonneveld. Dat is een overtreding denk ik voor duwen. Ja, hij wordt afgekeurd. En een gele kaart ook voor Bas Kuipers.
0: Hij is resoluut. De scheids geeft ook meteen geel inderdaad. Omdat Zonneveld eerst duwt. Er ligt ook een Feyenoord-speler geblesseerd. Hij kopt hem wel al aardig binnen.
1: Ja.
0: Sint-Justen ligt daar nog, heeft last.
1: Zonneveld duwt in de rug van Sint-Justen. Dat is waarvoor er werd gefloten. Dat was ook wel duidelijk zichtbaar. Er wordt geduwd in de rug.
0: De tribunes lopen de gemoeder ook hoog op dat dit doelpunt nog wordt afgekeurd. Je hebt de herhaling gezien.
1: Ja, er wordt geduwd.
0: En dus blijft het daarbij dat deze wordt afgekeurd. Het is spannend tot de laatste seconde geweest. Bij Sparta maken ze het VAR-gebaar. Milan Zonneveld, die is echt helemaal over zijn toeren.
1: Van Bergen door Geel.
0: Die loopt ook buiten de lijnen. Zonneveld.
1: Ja, Zonneveld staat
0: erin. Nee, dat is Torrisson natuurlijk, ja. met nummer 9. Ja, Zonneveld zou de nummer 9 moeten zijn op basis van deze wedstrijd.
1: Ja.
0: Er wordt afgefloten. Zo eindigt die heet gebakerd. Deze derby die spannend was tot de laatste seconde. Wat hebben we een kansen gezien voor Sparta. Maar zeker ook voor Feyenoord. Dat het een wonder is dat het maar 0-1 wordt vandaag. Want er hadden veel meer doelpunten te kunnen vallen. Maar die ene. Van Luciano Valente, de nieuwe captain van Feyenoord, is goud waard. Zo begint Feyenoord het nieuwe seizoen met een 3-punter. Die gaan mee naar de andere kant van de Maas. Feyenoord 1, Sparta 0. Dat is de uitslag op speelronde 1 op het kasteel.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomstof. Cycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet? Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Het is 14:30. Je bent bij Rijnmond. Feyenoord boekt een zuinige 1-0 overwinning in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Op het kasteel wordt Sparta verslagen door een doelpunt van Luciano Valente. Feyenoord kreeg veel kansen, maar maakte de mogelijkheden niet af. En zo werd het toch nog billenknijpen in de slotfase, met zelfs nog een afgekeurde goal van Sparta in de allerlaatste seconde. Maar Van Bronckhorst begint dus met een 3-punter bij zijn terugkeer. En Sparta, dat staat met lege handen. Zometeen meer in Rijnmond Sport. Misschien al wel wat reacties vanaf het kasteel. Eerst snel naar het uitgestelde Rijnmond nieuws van 2:00. Dit is Cornel van der Heijden.
14: Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatraces, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts enkele 100 mensen staande gehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Het gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren ook echt een boete moeten betalen, bepaalt het OM later. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje wilden de caravan nog even controleren voordat ze de veerpont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem, waardoor die van het taluut gleed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij. De vrouw had alleen wat schrammen. En bij een ongeluk op de A15 is een motorrijder gewond geraakt. De verbindingsweg met de A4 is een tijdje dicht geweest door het ongeluk. Volgens een woordvoerder van de politie was het een flinke klap. De motorrijder zou zwaar gewond zijn geraakt, zeggen omstanders. Maar dat kon de politie niet bevestigen. Wel kwam de traumahelikopter, die landde verderop op de snelweg. De automobilist is ongedeerd gebleven, zijn auto is wel zwaar beschadigd. Het weer dan nog. Het is warm en ook best wel zonnig. Maar af en toe is er ook bewolking. Het is ongeveer 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in de app en op Rijnmond.nl.
13: Heb ik nog verkeersinformatie voor je? Er zijn wat wegwerkzaamheden in de regio. Onder andere op de A16, waar een deel van die weg dicht is. En er is 1 file, gelukkig is het een korte, op de A27. Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Er staat 4 kilometer file. De vertraging is daar 5 minuten.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Hey, Wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
15: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Dit is Radio Rijnmond. Met Leon Mastic.
13: De drie punten gaan naar Rotterdam-Zuid op het kasteel. Wint Feyenoord de stadsderby van Sparta 1-0. Door een doelpunt van de kersvers aanvoerder Luciano Valente. Er werd daarna veel geschoten, maar niet meer gescoord. Althans, geen tellende doelpunten, want Sparta zag er 2 afgekeurd worden vanwege buitenspel en 1 vanwege een overtreding. En zo speelde Feyenoord best goed, maar boekte het uiteindelijk toch maar een benauwde overwinning. Feyenoord meldt zich na een speelronde 1 voorlopig op plek 5. Sparta staat 15e en trots koploper voorlopig Excelsior, door die knappe vrijdagavond overwinning op Cambuur, moet ik zeggen. Zometeen meer analyse. Eerst muziek uit België, 1988. Dit is Soul Sister. And Away to Your Heart.

0: doet.
1: Bente en 3-2-1 bij Radio Rijnmond Sport. En nee, dat is geen cursus terugtellen, want dat zou je zelf toch wel moeten kunnen, denk ik. Het is een nummer over haar eigen leven, zo vertelde ze eerder. Het gaat over haar afgelopen jaar waarin ze te hard ging en ze moest zoeken naar een nieuwe balans in haar leven. En daarvoor hoor je Soul Sister in The Way to Your Heart uit 1988 alweer. Krijg je van mij even wat uitslagen uit de Eredivisie? Want over balans gesproken, dat was niet het geval bij Sparta tegen Feyenoord. Dat duel eindigde zojuist in 0-1 door een doelpunt van Luciano Valente. Eerder al gespeeld in de Eredivisie dit weekend. Op vrijdagavond natuurlijk die prachtige uitslag van Excelsior uit bij Cambuur. Het werd daar 0-4 door doelpunten van Jigoyan, Naujoks en Garden, die alle voor rust al scoorden.

En Naujox deed ook nog een extra duit in het zakje met de 4-0. Op zaterdag, gisteravond, werden ook een aantal duels gespeeld. NEC, Telstar, daar de eerste verrassing toch misschien wel. Telstar won in Nijmegen met 1-2. Go Ahead Eagles had een makkelijke avond tegen promovendus Willem II. Het werd daar 4-1. En een andere verrassing, PSV kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Fortuna Sittard van trainer Danny Buijs. Ook hier in de regio natuurlijk een rijk verleden. Michut maakte in de allerlaatste minuut een geweldig doelpunt, waardoor Fortuna daarmee gaat met een puntje. En AZ, dat won eenvoudig met 2-0 van ADO Den Haag. In de Eredivisie vandaag ook nog op het programma Ajax tegen PEC Zwolle. En ook nog Groningen tegen FC Utrecht. En Heerenveen, dat speelt om 16:45 tegen FC Twente. Heb ik nog één andere uitslag voor je in de KKD. Dat is Helmond Sport tegen de Graafschap. Die speelden vandaag tegen elkaar. Dat werd 1-1. En dat is in dezelfde competitie als waar Dordrecht de eerste wedstrijd van het seizoen al met 2-1 won. Dan denk je, hé, wat een bekende tonen. Misschien als je uit de 80's of 90's komt zeker. Want het was afkomstig uit een tienercomedy die zich in dat decennium afspeelde. De 90's. She's All That was de naam van de serie en de plaat.

van sport. Op een uiterste zonnige middag waarin Feyenoord goede zaken doet. Het wint 1-0 op het kasteel. En dat is toch ook eventjes de blik werpen op de Feyenoord vrouwen. Want die ploeg is in de laatste wedstrijd van de oefencampagne hard onderuit gegaan tegen Bayer Leverkusen. De Duitsers waren veel en veel te sterk. Er werd gisterenmiddag met 7-0 verloren door Feyenoord. Werk aan de winkel dus voor het team van de nieuwe trainer Mark Pieters. Want volgende week wacht de competitiestart in de vrouwen-eredivisie. Zondag begint Feyenoord het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen SC Heerenveen. En dat is toch wel bijzonder tussen de sportberichten. Een verhaal over het huwelijk van Fabio Santos Ramos en Fatima Nicole Cunha Teixeira. Het stel stapte gisteren in het huwelijksbootje op Madeira. Tot zover niets bijzonders. Maar het gebeurde onder het oog van duizenden mensen die buiten de kathedraal stonden te kijken. En dat kwam allemaal omdat een lokaal dagblad daar 's morgens meldde dat die kathedraal het decor zou zijn van het huwelijk van niemand minder dan Cristiano Ronaldo en zijn Georgina Rodriguez. Al tijdenlang gaan er geruchten dat de topvoetballer zou gaan trouwen op het eiland. En dit bericht zorgde dus voor een enorme toeloop van fans. Maar die kwamen toch bedrogen uit. Want het ging dus om de onbekende Fabio en zijn Fatima. Het stel was natuurlijk sowieso al de mooiste dag van het leven. Maar dit was wel heel bijzonder. En Ronaldo, nou, die zag er de humor wel van in. Hij plaatste 5 hel lachende emoties bij het bericht op Instagram. Dan nog een andere opvallend voetbalgerelateerd bericht. Een weggetrapte bal heeft namelijk bij een wedstrijd in Uruguay tot een crash buiten het veld geleid, zo schrijft VI. Het duel tussen Montevideo en Paysandú was halverwege de eerste helft toen een verdediger van de thuisploeg een verdedigende ingreep deed. Dat was geen halfwerk. Hij roeide de bal zo ver over de zijlijn dat hij op de aangrenzende drukke weg terecht kwam. Een automobilist die schrok daar zo van dat de man maar hard op de rem drukte. En je raadt het al, degene achter hem die deed dat niet. En zo ontstond er een botsing. Gelukkig vielen er geen gewonden, maar er was wel een lange file achter het ongeluk. Schrale troost, wie stilstond kon genieten van het restant van het duel tussen de twee teams in de Uruguayaanse Segunda División. Heb ik nog even wat tussenstanden voor je in de Eredivisie. Groningen, dat doet al snel goede zaken thuis tegen FC Utrecht. Het staat daar na 8 minuten 1-0 door een goal van Willemson. En PEC tegen Ajax staat 0-0. Opvallend daar is dat Mika Gods uit is gevallen in de warming-up. Zou het met een transfer te maken hebben of heeft hij echt wat onder de leden? Nou, gaan wij luisteren naar muziek van Bono en Martin Garrix. Die werkten al eerder samen met gitarist Dierch voor het anthem van het EK 2021. Toen maakten ze samen het officiële anthem We Are The People, heette dat. Nu is er nieuwe muziek van ze. Een samenwerking tussen de Nederlandse DJ Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies.

0: Supertramp en Take the Long Way Home bij Rijnmond Sport. Het loopt tegen drieën na die mooie overwinning van Feyenoord op Sparta. Het was benauwd, maar het gebeurde toch. 1-0 door een doelpunt van aanvoerder Luciano Valente. En dat was natuurlijk het goudhaantje. En voor hem sowieso een bijzondere dag. En daarover was hij zojuist in gesprek met Dennis Kranenburg. Hij vertelt over hoe het is om als aanvoerder voor het eerst Feyenoord naar de overwinning te leiden.
1: Nee, natuurlijk. Het is wel mooi uitgekomen vandaag. Tegelijkertijd denk ik wel dat we het onszelf heel moeilijk hebben gemaakt. Dat je denk ik de eerste 60 minuten wel een bepaald niveau laat zien waar ik blij van word. Waar de spelers blij van worden en de stad natuurlijk. Dus ik denk dat je op een 3-4-0 voor moet staan. Dat doe je dan niet. En dan de laatste half uur, dat mag ons niet gebeuren. Lopen veel te veel naar achter. Komen denk ik een paar keer heel goed weg. Buitenspel. Feit trap net niet, net wel. Ja, dat mag ons gewoon niet gebeuren.
2: Komt dat dan, het komt uiteraard vooral door de stand dat je hem niet al beslist hebt. Maar doen jullie tactisch ook dingen die niet afgesproken zijn als die stand is zoals die is in die slotfase?
1: Nee, ik denk dat het er meer in zat in de intensiteit. We lopen ten eerste en te veel naar achter. De momenten dat we de bal voorin hadden, moet je hem gewoon houden. Moet je niet steeds de acties zoeken, schieten. Moet je de bal houden, positiespel spelen. Ook een beetje het spel doden eigenlijk van wat Sparta bouwt. Dat doe je dan niet. Dus in dat opzicht moeten we daar nog stappen in maken. Iets volwassener in worden. Tegelijkertijd het allerbelangrijkste is wel dat we 3 punten hebben. En dat is top.
2: Assist bij je goal is van Givaj Zegiel. Ja, dat is eigenlijk geen toeval. Want als jullie lijken wel een klik te hebben. Beantwoord hem zelf aan. Hoe is dat om met hem samen te spelen? Hoe vind je dat het gaat?
1: Nee, ik gaf het net ook al aan. Givaj is een fantastische speler. Ik ben heel blij dat hij bij ons is. We zijn heel veel met elkaar bezig op trainingen. Waar we de bal van elkaar willen verwachten. Combinatiespel. En ook, ik denk, de assist die hij geeft. Heel veel zouden hem voor langs geven en hij trekt hem terug. En dat is ook iets waar we het veel over hebben gehad. Dus nee, die klik is goed. En uiteindelijk moeten wij daar ook heel bepalend in gaan zijn voor Feyenoord. En ja, dat is... Dat komt wel goed.
2: Je hebt heel de voorbereiding natuurlijk ook al op deze plek gespeeld. En hoe is dat voor jou? Wat is er allemaal veranderd in hoe jij invulling geeft aan je rol op het middenveld?

0: Ik denk dat ik vorig jaar heel erg geneigd was om veel naar de bal toe te komen. Wat lager op het veld. En ik ben heel veel met de staf bezig geweest om echt in mijn positie te blijven. Omdat we genoeg jongens hebben met heel veel kwaliteiten die de bal daar kunnen krijgen. Waar ik hoger op het veld kan staan. En ja, daardoor kan je veel combinatiespel spelen. En dat deden we vandaag ook heel goed. En ja, dat bevalde heel goed. Daar zit wel een stijgende lijn in, denk ik.
1: Zegt aanvoerder Luciano Valente tegen Dennis van Eersel na die overwinning op het kasteel. Feyenoord wint daar met 1-0. Dit is One Direction, de boyband, onwijs succesvol. En zij maakte naar eigen zeggen de best song ever.

0: Voor deze Rijnmond Sport. Feyenoord wint op het kasteel met 1-0 van Sparta. Meer reacties hoor en zie je zo meteen in de app. En natuurlijk ook op onze website. Dat is Rijnmond.nl. Dennis en ik nemen zo ook de podcast Feyenoord de Verlenging op. Die hoor je natuurlijk zo snel mogelijk in je favoriete podcast app. En dan rest mij nog één ding te zeggen. Je kan hier zo meteen luisteren naar de beste muziek in de Rijnmond Non-Stop. Met veel fijne muziek uit de 80's, 90's en ook gewoon van u. En ik wens je nog een hele fijne, mooie, zonnige zondagmiddag. En geniet van het resultaat van Feyenoord. En treuren blazen als je van Feyenoord of van Sparta bent.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH

0: professionele Sigma-verf. Kom snel langs in onze winkel.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Download.

0: weet wat je moet doen.
1: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al!
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Het is 3:00, je bent bij Rijnmond. Een hele goede middag. Zometeen gaan we naar non-stop muziek hier bij Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Bij een ongeluk op de A15 is een motorrijder gewond geraakt. De verbindingsweg met de A4 is ook even dicht geweest door het ongeluk, maar is inmiddels wel weer open. Volgens een woordvoerder van de politie was het een flinke klap. De motorrijder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd. Zijn auto is wel zwaar beschadigd. In Dordrecht is bij de veerboot naar Werkendam een bestelauto met een caravan van de veerstoep gegleden. De inzittenden wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden, maar de auto stond niet op de handrem, waardoor die langzaam van het hogere deel van het talud afgleed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij. De vrouw had wel wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken die ernaast liggen. Een bergingsbedrijf is een tijd bezig geweest om de voertuigen weg te halen. Enkele kilometers voor de westkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden oude voorwerpen, waaronder oude kruiken, stukken van een anker en delen van het wrak. Het gebeurt vaker dat vondsten uit de Romeinse tijd voor de Italiaanse kust worden gedaan, maar een vondst van deze omvang in deze goede staat is best bijzonder. In de komende maanden wordt verder onderzoek gedaan en er wordt er ook gekeken welke maatregelen nodig zijn om het wrak te beschermen. En een bijzonder gezicht vandaag boven Nederland. Een zeppelin heeft een rondje gevlogen. Vanaf Essen in Duitsland steeg de gigantische luchtballon op vol met meetapparatuur. Er werden metingen gedaan boven de Veluwe. De zeppelin vliegt laag op een hoogte van ongeveer 300 meter. Doordat de zeppelin zo laag en ook langzaam kan vliegen, kunnen onderzoekers gedetailleerd onderzoek doen naar de luchtkwaliteit in Nederland en Duitsland. Het weer dan nog. Het is vandaag tropisch warm, met temperaturen tot 30 graden. Af en toe schuift er een wolkje voor de zon en dat blijft de rest van de dag ook zo. Vanavond en ook vannacht klaart het op, maar het blijft wel plakkerig. Koelt niet verder af dan ongeveer 19 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
10: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
13: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen?
11: Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
4: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
15: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
5: Hey ondernemer, hallo?
6: Kan je me
5: Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
14: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht van de gebeurtenissen ga je naar de Rijnmond app of naar rijnmond.nl. Je krijgt van mij een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Ik ben Cornel van der Heijden. Bij een ongeluk op de A15 is een motorrijder gewond geraakt. De verbindingsweg met de A4 is even dicht geweest door het ongeluk, maar is ondertussen wel weer open. Volgens een woordvoerder van de politie was het een flinke klap en de motorrijder moest dus ook naar het ziekenhuis. De automobilist is ongedeerd gebleven, maar zijn auto is zwaar beschadigd. De motorrijder reed van achteren in op de auto. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. In Dordrecht is bij de veerboot naar Werkendam een bestelauto met caravan van de veerstoep gegleden. De inzittenden wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden, maar de auto stond niet op de handrem, waardoor die langzaam van het hogere deel van het talud afgleed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij. De vrouw had wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de boot kan wel afvaren. Enkele kilometers voor de westkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden oude voorwerpen, waaronder oude kruiken, stukken van een anker en delen van het wrak. Het gebeurt vaker dat vondsten uit Romeinse tijd voor de Italiaanse kust worden gedaan, maar een vondst van deze omvang in deze goede staat is bijzonder. In de komende maanden wordt verder onderzoek gedaan en wordt ook gekeken welke maatregelen er nodig zijn om het wrak te beschermen. En een bijzonder gezicht vandaag als je buiten de Rijnmondregio even was. Er vloog een zeppelin een rondje over Nederland. Vanuit Essen in Duitsland steeg de gigantische luchtballon op vol met meetapparatuur. Er werden metingen verricht boven de Veluwe. De zeppelin vliegt laag op een hoogte van zo'n 300 meter. Doordat zo'n zeppelin zo laag en langzaam kan vliegen, kunnen onderzoekers gedetailleerd onderzoek doen naar de luchtkwaliteit in Nederland en in Duitsland. Je krijgt nog het weer van me. Het is vandaag een tropische dag. De temperatuur is dan opgelopen naar ongeveer 30 graden. Af en toe schuift er een wolkje voor de zon en dat blijft de rest van de dag ook wel zo. Vannacht koelt het een beetje af, maar het blijft wel warm. Het wordt 19 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je dus in onze app en op onze website Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Wat doe jij als je de sirene hoort?
15: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
6: En wat als je geen verbinding hebt?
15: Dat is een goeie.
6: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
16: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
17: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
19: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
7: Albert Heijn. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Kost je maar 3 minuten.
11: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht van de gebeurtenissen ga je naar de Rijnmond app of naar rijnmond.nl. Je krijgt van mij een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Ik ben Cornel van der Heijden. Bij een ongeluk op de A15 is een motorrijder gewond geraakt. De verbindingsweg met de A4 is even dicht geweest door het ongeluk, maar is ondertussen wel weer open. Volgens een woordvoerder van de politie was het een flinke klap en de motorrijder moest dus ook naar het ziekenhuis. De automobilist is ongedeerd gebleven, maar zijn auto is zwaar beschadigd. De motorrijder reed van achteren in op de auto. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. In Dordrecht is bij de veerboot naar Werkendam een bestelauto met caravan van de veerstoep gegleden. De inzittenden wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden, maar de auto stond niet op de handrem, waardoor die langzaam van het hogere deel van het talud afgleed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij. De vrouw had wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de boot kan wel afvaren. Enkele kilometers voor de westkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden oude voorwerpen, waaronder oude kruiken, stukken van een anker en delen van het wrak. Het gebeurt vaker dat vondsten uit de Romeinse tijd voor de Italiaanse kust worden gedaan, maar een vondst van deze omvang in deze goede staat is bijzonder. In de komende maanden wordt verder onderzoek gedaan en wordt ook gekeken welke maatregelen er nodig zijn om het wrak te beschermen. En een bijzonder gezicht vandaag als je buiten de Rijnmondregio even was. Er vloog een zeppelin een rondje over Nederland. Vanuit Essen in Duitsland steeg de gigantische luchtballon op vol met meetapparatuur. Er werden metingen verricht boven de Veluwe. De zeppelin vliegt laag op een hoogte van zo'n 300 meter. Doordat zo'n zeppelin zo laag en langzaam kan vliegen, kunnen onderzoekers gedetailleerd onderzoek doen naar de luchtkwaliteit in Nederland en in Duitsland. Je krijgt nog het weer van me. Het is vandaag een tropische dag. Temperatuur is dan opgelopen naar ongeveer 30 graden. Af en toe schuift er een wolkje voor de zon en dat blijft de rest van de dag ook wel zo. Vannacht koelt het een beetje af, maar het blijft wel warm. Het wordt 19 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je dus in onze app en op onze website rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
15: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
18: Oh, weer een muis.
17: En samen spelen.
18: Kom maar. Ja.
17: Au. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Je luistert naar Radio Rijnmond. Voor een actueel overzicht van de gebeurtenissen ga je naar de Rijnmond-app of naar rijnmond.nl. Je krijgt van mij een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Ik ben Cornel van der Heijden. Bij een ongeluk op de A15 is een motorrijder gewond geraakt. De verbindingsweg met de A4 is even dicht geweest door het ongeluk, maar is ondertussen wel weer open. Volgens een woordvoerder van de politie was het een flinke klap en de motorrijder moest dus ook naar het ziekenhuis. De automobilist is ongedeerd gebleven, maar zijn auto is zwaar beschadigd. De motorrijder reed van achteren in op de auto. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. In Dordrecht is bij de veerboot naar Werkendam een bestelauto met caravan van de veerstoep gegleden. De inzittenden wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden, maar de auto stond niet op de handrem, waardoor die langzaam van het hogere deel van het talud afgleed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij. De vrouw had wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de boot kan wel afvaren. Enkele kilometers voor de westkust van Sicilië is een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden oude voorwerpen, waaronder oude kruiken, stukken van een anker en delen van het wrak. Het gebeurt vaker dat vondsten uit Romeinse tijd voor de Italiaanse kust worden gedaan, maar een vondst van deze omvang in deze goede staat is bijzonder. In de komende maanden wordt verder onderzoek gedaan en wordt ook gekeken welke maatregelen er nodig zijn om het wrak te beschermen. En een bijzonder gezicht vandaag als je buiten de Rijnmondregio even was. Er vloog een zeppelin een rondje over Nederland. Vanuit Essen in Duitsland steeg de gigantische luchtballon op vol met meetapparatuur. Er werden metingen verricht boven de Veluwe. De zeppelin vliegt laag op een hoogte van zo'n 300 meter. Doordat zo'n zeppelin zo laag en langzaam kan vliegen, kunnen onderzoekers gedetailleerd onderzoek doen naar de luchtkwaliteit in Nederland en in Duitsland. Je krijgt nog het weer van me. Het is vandaag een tropische dag. Temperatuur is een opgelopen ongeveer 30 graden. Af en toe schuift er een wolkje voor de zon en dat blijft de rest van de dag ook wel zo. Vannacht koelt het een beetje af, maar het blijft wel warm. Het wordt 19 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je dus in onze app en op onze website Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
13: Download

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
4: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
3: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
4: Die geur van dat water.
3: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
4: Uitvinding, die ambulance.
5: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed, dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
12: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Nu bij Dirk, Wiskas. €3,99. Lekker voor de kat.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Darling.
3: Darling.
2: Waltz with me.
3: Darling.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: Like no other.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: And for love's sake, each mistake, all you.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.